0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social-netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wat dichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 5 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen... die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociaal netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. En ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk 10 keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vanochtend een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Gemeenteraad vindt initiatief Spettenbaden sympathiek, maar wil eerst weten wat het kost. Enkele Lelystedelingen hadden een burgerinitiatief ingediend voor 3 spettenbaden. En nu is de vraag wat het gaat kosten. Volgens de initiatiefnemers Bart Visser, Jolanda ten Kate en Mohamed Acherat kost hun voorstel rond de €500.000 voor de eerste locatie. Daarna worden de jaarlijkse onderhoudskosten €15.000. Wat volgens Visser veel geld lijkt, maar er is weinig onderhoud en toezicht nodig en het is veilig voor kinderen. Bovendien ook goedkoper dan een nieuw openluchtzwembad. Het college van BNW vindt dat bedrag iets te positief ingeschat. Een meisje van 13 is betrokken geraakt bij helpdeskfraude, zo meldt Omroep Flevoland. Samen met mededaders heeft ze eind vorig jaar ongeveer €26.000 weten te stelen. Daarnaast stond ze ook nog voor de rechter voor openlijke geweldpleging in augustus van vorig jaar. In de wijk Jool heeft zij samen met anderen een slachtoffer besprongen die zij tegen het lichaam hebben geslagen, geduwd en aan de haren hebben getrokken. Ze heeft een voorwaardelijke werkstraf opgelegd gekregen van 100 uur... omdat er in de strafoverweging is meegenomen dat het meisje een licht verstandelijke beperking heeft en niet eerder is veroordeeld. Daarnaast mag ze geen contact meer hebben met de medeverdachte en zal ze mee moeten werken aan dagbesteding zoals school of hulpverlening. Laten we hopen dat deze maatregelen effect zullen hebben voor haar toekomst en die van de ouderen in dit land. En Flevopost laat weten dat Grand Casino verwacht aan het einde van dit jaar hun deuren te openen. Volgens directeur Barry van Gol wordt het casino een belangrijke aanvulling op het vrije tijdsaanbod van de stad. Ze zien kansen omdat inwoners van Flevoland vaak nog uitwijken naar andere provincies. Of een casino daar verandering in gaat brengen, gaan we zien. En voor de 50ste keer is reddingsstation KNRM Lelystad in actie gekomen. Er kwam namelijk een melding binnen van een hond die vanaf een zeiljacht overboord was geraakt. Dit gebeurde op het Markermeer. Door de afstand en de tijd die de hond al in het water lag, werd er direct een zoekactie opgestart. De Friese stabij was vlak na de start gevonden en aan boord genomen door de bemanning van een passerend jacht. De reddingsboot Trudy Bakhuis heeft de hond overgenomen. Deze 50ste actie had dus gelukkig een goede afloop.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag met best fraai nazomerweer te maken in Lelystad. Er zijn flinke perioden met zon en het blijft vrijwel de hele dag droog. De middagtemperatuur is zoals het hoort te zijn voor half september. Dat is 18 of 19 graden. Daarbij waait een matige westelijke wind. Later zijn hoge wolkensluiers zichtbaar. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking toe. Vannacht valt soms een beetje regen of motregen bij minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen verwacht ik overwegend veel bewolking. Soms regent of motregent het licht, maar het is meestal droog. Door een stevige zuidwestenwind doet het herfstachtig aan. Toch wordt het een fractie warmer dan vandaag. Zondag start met bewolking en mogelijk een beetje gemiezer. Al snel knapt het op en komt de zon tevoorschijn. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen... die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad. Lokaal nieuws.
1: Het AVO Droom opent nieuwe presentatie van iconische Dakota PH-PBA. Het museum opende woensdag de nieuwe opstelling van het historische toestel en hij heeft nu een prominente plek gekregen in de vaste expositie. De nieuwe presentatie brengt twee belangrijke hoofdstukken uit de geschiedenis van het toestel samen. Aan de ene zijde zien bezoekers de militaire uitvoering, zoals ingezet tijdens operatie Market Garden in 1944. En de andere zijde verwijst naar de naoorlogse periode, waarin het vliegtuig onder registratie PH-PBA als eerste regeringsvliegtuig van Nederland vloog. Vanaf nu dagelijks te bewonderen en bezoekers hebben toegang met een regulier entreeticket. De arbeidsmarkt in Flevoland blijft vooralsnog krap. Bedrijven hebben nog steeds moeite met het vullen van vacatures, maar de extreme personeelstekorten van afgelopen jaren zijn iets afgenomen. Voor werkzoekenden biedt de krappe arbeidsmarkt nog steeds kansen. Vooral mensen met een technische of zorgachtergrond kunnen vaak uit meerdere vacatures kiezen. Het Sint-Jansdal ziekenhuis heeft een nieuwe website gelanceerd die medische informatie toegankelijker en begrijpelijker maakt. De website is ontworpen om medische termen duidelijker uit te leggen en de informatie beter af te stemmen op de dagelijkse praktijk van patiënten. Om de lancering te vieren organiseert het ziekenhuis een speuractie op de nieuwe website. Er zijn 4 symbolen op verschillende pagina's. Geef de juiste symbolen met matchende pagina's door en maak kans op bijvoorbeeld een VVV-bon, een Sint-Jansdal thermodopper of bijvoorbeeld een bon voor 2 softijsjes in het ziekenhuisrestaurant. En tenslotte wil de gemeente een deel van de algemene begraafplaats bestemmen als bijzondere begraafplaats. Dat houdt in dat een nu nog niet uitgegeven deel van de begraafplaats zou worden verkocht aan met name kerkelijke gemeenschappen, die dat deel dan kunnen inrichten zoals zij dat graag zien.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Het blijft wel een groot deel van de dag droog. Af en toe maakt de zon het vriendelijk. Ondanks de vele wolken en de vrij krachtige zuidwestenwind is het vanmiddag met 21 graden best warm voor half september. Later, maar vooral vanavond, regent of motregent het soms. De wind waait stevig door, ook vannacht. Daardoor daalt de temperatuur niet verder dan 17 graden. Morgen ziet het er beter uit. Het blijft droog en de zon schijnt met enige regelmaat volop. Door een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het echter niet warmer dan 18 of 19 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boon.

0: AB Plus, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het AVO Droom opent nieuwe presentatie van iconische Dakota PH-PBA. Het museum opende woensdag de nieuwe opstelling van het historische toestel en hij heeft nu een prominente plek gekregen in de vaste expositie. De nieuwe presentatie brengt twee belangrijke hoofdstukken uit de geschiedenis van het toestel samen. Aan de ene zijde zien bezoekers de militaire uitvoering, zoals ingezet tijdens operatie Market Garden in 1944. En de andere zijde verwijst naar de naoorlogse periode, waarin het vliegtuig onder registratie PH-PBA als eerste regeringsvliegtuig van Nederland vloog. Vanaf nu dagelijks te bewonderen en bezoekers hebben toegang met een regulier entreeticket. De arbeidsmarkt in Flevoland blijft vooralsnog krap. Bedrijven hebben nog steeds moeite met het vullen van vacatures, maar de extreme personeelstekorten van afgelopen jaren zijn niet afgenomen. Voor werkzoekenden biedt de krappe arbeidsmarkt nog steeds kansen. Vooral mensen met een technische of zorgachtergrond kunnen vaak uit meerdere vacatures kiezen. Het Sint-Jansdal ziekenhuis heeft een nieuwe website gelanceerd die medische informatie toegankelijker en begrijpelijker maakt. De website is ontworpen om medische termen duidelijker uit te leggen en de informatie beter af te stemmen op de dagelijkse praktijk van patiënten. Om de lancering te vieren, organiseert het ziekenhuis een speuractie op de nieuwe website. Er zijn 4 symbolen op verschillende pagina's. Geef de juiste symbolen met matchende pagina's door en maak kans op bijvoorbeeld een VVV-bon, een Sint-Jansdal thermodopper of bijvoorbeeld een bon voor 2 softijsjes in het ziekenhuisrestaurant. En tenslotte wil de gemeente een deel van de algemene begraafplaats bestemmen als bijzondere begraafplaats. Dat houdt in dat een nu nog niet uitgegeven deel van de begraafplaats zou worden verkocht aan met name kerkelijke gemeenschappen, die dat deel dan kunnen inrichten zoals zij dat graag zien.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Het blijft wel een groot deel van de dag droog. Af en toe maakt de zon het vriendelijk. Ondanks de vele wolken en de vrij krachtige zuidwestenwind is het vanmiddag met 21 graden best warm voor half september. Later, maar vooral vanavond, regent of motregent het soms. De wind waait stevig door, ook vannacht. Daardoor daalt de temperatuur niet verder dan 17 graden. Morgen ziet het er beter uit. Het blijft droog en de zon schijnt met enige regelmaat volop. Door een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het echter niet warmer dan 18 of 19 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boon.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Je bleke lippen zijn nauwelijks zichtbaar in je witte gezicht. Het was koud vannacht op die bank in het park. Je hebt een zure smaak in je mond en je longen voelen verschroeid aan als je de sneeuwvlokken inademt. Je huivert en je trekt je dunne regenmantel wat strakker om je lichaam. Je handschoenen zitten vol gaten en helpen al lang niet meer om je een beetje warm te houden. Hoe moet je vandaag weer doorkomen? De huur was al lang niet meer op te brengen en nu gaat het alleen nog maar om overleven. Je had geen keus. Het enige dat je nog verkopen kon, heb je verkocht. Elke avond opnieuw. Lange nachten, onbekende mannen. En het enige dat je niet kopen moest, heb je gekocht. Elke avond opnieuw. Ze zeggen dat je bij de grootverbruikers hoort. Vanaf je 18e gaat het al zo. Wallen onder je ogen, een droge keel. Maar de laatste tijd lijkt je gezicht wel langzaam uit te zakken, te vervagen, te verkruimelen als bladerdeeg. Een gevallen engel, dat is alles wat er van je over is. Men zegt dat je alleen de slechte dingen cadeau krijgt in het leven, maar zelfs dat is niet waar. Je smacht naar een paar gram, zodat je de grauwe werkelijkheid weer even kunt ontvluchten. Even niet denken aan al die mannen die jou voor even kochten, maar je hebt geen keus en daar ga je weer. Maar het is te koud buiten. Zelfs engelen kunnen niet vliegen in deze kou. Je ogen vallen dicht. Langzaam zak je weg in je roes. Dromend van een beter leven. Dromend van een betere dood.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het AVO Droom opent nieuwe presentatie van iconische Dakota PH-PBA. Het museum opende woensdag de nieuwe opstelling van het historische toestel en hij heeft nu een prominente plek gekregen in de vaste expositie. De nieuwe presentatie brengt twee belangrijke hoofdstukken uit de geschiedenis van het toestel samen. Aan de ene zijde zien bezoekers de militaire uitvoering, zoals ingezet tijdens operatie Market Garden in 1944. En de andere zijde verwijst naar de naoorlogse periode, waarin het vliegtuig onder registratie PH-PBA als eerste regeringsvliegtuig van Nederland vloog. Vanaf nu dagelijks te bewonderen en bezoekers hebben toegang met een regulier entreeticket. De arbeidsmarkt in Flevoland blijft vooralsnog krap. Bedrijven hebben nog steeds moeite met het vullen van vacatures, maar de extreme personeelstekorten van afgelopen jaren zijn iets afgenomen. Voor werkzoekenden biedt de krappe arbeidsmarkt nog steeds kansen. Vooral mensen met een technische of zorgachtergrond kunnen vaak uit meerdere vacatures kiezen. Het Sint-Jansdal ziekenhuis heeft een nieuwe website gelanceerd die medische informatie toegankelijker en begrijpelijker maakt. De website is ontworpen om medische termen duidelijker uit te leggen en de informatie beter af te stemmen op de dagelijkse praktijk van patiënten. Om de lancering te vieren organiseert het ziekenhuis een speuractie op de nieuwe website. Er zijn 4 symbolen op verschillende pagina's. Geef de juiste symbolen met matchende pagina's door en maak kans op bijvoorbeeld een VVV-bon, een Sint-Jansdal thermodopper of bijvoorbeeld een bon voor 2 softijsjes in het ziekenhuisrestaurant. En tenslotte wil de gemeente een deel van de algemene begraafplaats bestemmen als bijzondere begraafplaats. Dat houdt in dat een nu nog niet uitgegeven deel van de begraafplaats zou worden verkocht aan met name kerkelijke gemeenschappen, die dat deel dan kunnen inrichten zoals zij dat graag zien.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Het blijft wel een groot deel van de dag droog. Af en toe maakt de zon het vriendelijk. Ondanks de vele wolken en de vrij krachtige zuidwestenwind is het vanmiddag met 21 graden best warm voor half september. Later, maar vooral vanavond, regent of motregent het soms. De wind waait stevig door, ook vannacht. Daardoor daalt de temperatuur niet verder dan 17 graden. Morgen ziet het er beter uit. Het blijft droog en de zon schijnt met enige regelmaat volop. Door een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het echter niet warmer dan 18 of 19 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 3 kilometer file. A28 Groningen-Amersfoort tussen Afrit Om en Zwolle-Zuid 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Het AVO Droom opent nieuwe presentatie van iconische Dakota PH-PBA. Het museum opende woensdag de nieuwe opstelling van het historische toestel en hij heeft nu een prominente plek gekregen in de vaste expositie. De nieuwe presentatie brengt twee belangrijke hoofdstukken uit de geschiedenis van het toestel samen. Aan de ene zijde zien bezoekers de militaire uitvoering, zoals ingezet tijdens operatie Market Garden in 1944. En de andere zijde verwijst naar de naoorlogse periode, waarin het vliegtuig onder registratie PH-PBA als eerste regeringsvliegtuig van Nederland vloog. Vanaf nu dagelijks te bewonderen en bezoekers hebben toegang met een regulier entreeticket. De arbeidsmarkt in Flevoland blijft vooralsnog krap. Bedrijven hebben nog steeds moeite met het vullen van vacatures, maar de extreme personeelstekorten van afgelopen jaren zijn iets afgenomen. Voor werkzoekenden biedt de krappe arbeidsmarkt nog steeds kansen. Vooral mensen met een technische of zorgachtergrond kunnen vaak uit meerdere vacatures kiezen. Het Sint-Jansdal ziekenhuis heeft een nieuwe website gelanceerd die medische informatie toegankelijker en begrijpelijker maakt. De website is ontworpen om medische termen duidelijker uit te leggen en de informatie beter af te stemmen op de dagelijkse praktijk van patiënten. Om de lancering te vieren organiseert het ziekenhuis een speuractie op de nieuwe website. Er zijn 4 symbolen op verschillende pagina's. Geef de juiste symbolen met matchende pagina's door en maak kans op bijvoorbeeld een VVV-bon, een Sint-Jansdal thermodopper of bijvoorbeeld een bon voor 2 softijsjes in het ziekenhuisrestaurant. En tenslotte wil de gemeente een deel van de algemene begraafplaats bestemmen als bijzondere begraafplaats. Dat houdt in dat een nu nog niet uitgegeven deel van de begraafplaats zou worden verkocht aan met name kerkelijke gemeenschappen, die dat deel dan kunnen inrichten zoals zij dat graag zien.
4: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Het blijft wel een groot deel van de dag droog. Af en toe maakt de zon het vriendelijk. Ondanks de vele wolken en de vrij krachtige zuidwestenwind is het vanmiddag met 21 graden best warm voor half september. Later, maar vooral vanavond, regent of motregent het soms. De wind waait stevig door, ook vannacht. Daardoor daalt de temperatuur niet verder dan 17 graden. Morgen ziet het er beter uit. Het blijft droog en de zon schijnt met enige regelmaat volop. Door een matig tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het echter niet warmer dan 18 of 19 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Op de N224 Arnhem-Zeist bij Veenendaal 2 kilometer file, 10 minuten vertraagd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan en toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen, tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het AVO Droom opent nieuwe presentatie van iconische Dakota PH-PBA. Het museum opende woensdag de nieuwe opstelling van het historische toestel en hij heeft nu een prominente plek gekregen in de vaste expositie. De nieuwe presentatie brengt twee belangrijke hoofdstukken uit de geschiedenis van het toestel samen. Aan de ene zijde zien bezoekers de militaire uitvoering, zoals ingezet tijdens operatie Market Garden in 1944. En de andere zijde verwijst naar de naoorlogse periode, waarin het vliegtuig onder registratie PH-PBA als eerste regeringsvliegtuig van Nederland vloog. Vanaf nu dagelijks te bewonderen en bezoekers hebben toegang met een regulier entreeticket. De arbeidsmarkt in Flevoland blijft vooralsnog krap. Bedrijven hebben nog steeds moeite met het vullen van vacatures, maar de extreme personeelstekorten van afgelopen jaren zijn iets afgenomen. Voor werkzoekenden biedt de krappe arbeidsmarkt nog steeds kansen. Vooral mensen met een technische of zorgachtergrond kunnen vaak uit meerdere vacatures kiezen. Het Sint-Jansdal ziekenhuis heeft een nieuwe website gelanceerd die medische informatie toegankelijker en begrijpelijker maakt. De website is ontworpen om medische termen duidelijker uit te leggen en de informatie beter af te stemmen op de dagelijkse praktijk van patiënten. Om de lancering te vieren, organiseert het ziekenhuis een speuractie op de nieuwe website. Er zijn 4 symbolen op verschillende pagina's. Geef de juiste symbolen met matchende pagina's door en maak kans op bijvoorbeeld een VVV-bon, een Sint-Jansdal thermodopper of bijvoorbeeld een bon voor 2 softijsjes in het ziekenhuisrestaurant. En tenslotte wil de gemeente een deel van de algemene begraafplaats bestemmen als bijzondere begraafplaats. Dat houdt in dat een nu nog niet uitgegeven deel van de begraafplaats zou worden verkocht aan met name kerkelijke gemeenschappen, die dat deel dan kunnen inrichten zoals zij dat graag zien.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Het blijft wel een groot deel van de dag droog. Af en toe maakt de zon het vriendelijk. Ondanks de vele wolken en de vrij krachtige zuidwestenwind is het vanmiddag met 21 graden best warm voor half september. Later, maar vooral vanavond, regent of motregent het soms. De wind waait stevig door, ook vannacht. Daardoor daalt de temperatuur niet verder dan 17 graden. Morgen ziet het er beter uit. Het blijft droog en de zon schijnt met enige regelmaat volop. Door een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het echter niet warmer dan 18 of 19 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het AVO Droom opent nieuwe presentatie van iconische Dakota PH PBA. Het museum opende woensdag.

0: de nieuwe opstelling van het historische toestel en hij heeft nu een prominente plek gekregen in de vaste expositie. De nieuwe presentatie brengt twee belangrijke hoofdstukken uit de geschiedenis van het toestel samen. Aan de ene zijde zien bezoekers de militaire uitvoering zoals ingezet tijdens operatie Market Garden in 1944. En de andere zijde verwijst naar de naoorlogse periode, waarin het vliegtuig onder registratie PHPBA als eerste regeringsvliegtuig van Nederland vloog. Vanaf nu dagelijks te bewonderen en bezoekers hebben toegang met een regulier entreeticket. De arbeidsmarkt in Flevoland blijft vooralsnog krap. Bedrijven hebben nog steeds moeite met het vullen van vacatures, maar de extreme personeelstekorten van afgelopen jaren zijn iets afgenomen. Voor werkzoekenden biedt de krappe arbeidsmarkt nog steeds kansen. Vooral mensen met een technische of zorgachtergrond kunnen vaak uit meerdere vacatures kiezen. Het Sint-Jansdal ziekenhuis heeft een nieuwe website gelanceerd die medische informatie toegankelijker en begrijpelijker maakt. De website is ontworpen om medische termen duidelijker uit te leggen en de informatie beter af te stemmen op de dagelijkse praktijk van patiënten. Om de lancering te vieren organiseert het ziekenhuis een speuractie op de nieuwe website. Er zijn 4 symbolen op verschillende pagina's. Geef de juiste symbolen met matchende pagina's door en maak kans op bijvoorbeeld een VVV-bon, een Sint-Jansdal thermodopper of bijvoorbeeld een bon voor 2 softijsjes in het ziekenhuisrestaurant. En tenslotte wil de gemeente een deel van de algemene begraafplaats bestemmen als bijzondere begraafplaats. Dat houdt in dat een nu nog niet uitgegeven deel van de begraafplaats zou worden verkocht aan met name kerkelijke gemeenschappen, die dat deel dan kunnen inrichten zoals zij dat graag zien.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Het blijft wel een groot deel van de dag droog. Af en toe maakt de zon het vriendelijk. Ondanks de vele wolken en de vrij krachtige zuidwestenwind is het vanmiddag met 21 graden best warm voor half september. Later, maar vooral vanavond, regent of motregent het soms. De wind waait stevig door, ook vannacht. Daardoor daalt de temperatuur niet verder dan 17 graden. Morgen ziet het er beter uit. Het blijft droog en de zon schijnt met enige regelmaat volop. Door een matig tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het echter niet warmer dan 18 of 19 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat vol bloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A1 Apeldoorn Amsterdam, 6 kilometer tussen Stroe en Hoevelaak, een kwartier vertraging door een ongeluk, de weg is weer vrij. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven, 3 kilometer file. En daar is de weg dicht door een demonstratie. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle, 5 minuten vertraging bij knooppunt Hattemerbroek. 10 minuten op de A30 Ede Barneveld bij de A1. En 20 minuten op de N224 Arnhem richting Zeist bij Veenendaal, 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het AVO-droom opent nieuwe presentatie van iconische Dakota PH-PBA. Het museum opende woensdag de nieuwe opstelling van het historische toestel en hij heeft nu een prominente plek gekregen in de vaste expositie. De nieuwe presentatie brengt twee belangrijke hoofdstukken uit de geschiedenis van het toestel samen. Aan de ene zijde zien bezoekers de militaire uitvoering, zoals ingezet tijdens operatie Market Garden in 1944. En de andere zijde verwijst naar de naoorlogse periode, waarin het vliegtuig onder registratie PH-PBA als eerste regeringsvliegtuig van Nederland vloog. Vanaf nu dagelijks te bewonderen en bezoekers hebben toegang met een regulier entry-ticket. De arbeidsmarkt in Flevoland blijft vooralsnog krap. Bedrijven hebben nog steeds moeite met het vullen van vacatures, maar de extreme personeelstekorten van afgelopen jaren zijn iets afgenomen. Voor werkzoekenden biedt de krappe arbeidsmarkt nog steeds kansen. Vooral mensen met een technische of zorgachtergrond kunnen vaak uit meerdere vacatures kiezen. Het Sint-Jansdal ziekenhuis heeft een nieuwe website gelanceerd die medische informatie toegankelijker en begrijpelijker maakt. De website is ontworpen om medische

0: de termen duidelijker uit te leggen en de informatie beter af te stemmen op de dagelijkse praktijk van patiënten. Om de lancering te vieren organiseert het ziekenhuis een speuractie op de nieuwe website. Er zijn 4 symbolen op verschillende pagina's. Geef de juiste symbolen met matchende pagina's door en maak kans op bijvoorbeeld een VVV-bon, een Sint-Jansdal thermodopper of bijvoorbeeld een bon voor 2 softijsjes in het ziekenhuisrestaurant. En tenslotte wil de gemeente een deel van de algemene begraafplaats bestemmen als bijzondere begraafplaats. Dat houdt in dat een nu nog niet uitgegeven deel van de begraafplaats zou worden verkocht aan met name kerkelijke gemeenschappen, die dat deel dan kunnen inrichten zoals zij dat graag zien.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Het blijft wel een groot deel van de dag droog. Af en toe maakt de zon het vriendelijk. Ondanks de vele wolken en de vrij krachtige zuidwestenwind is het vanmiddag met 21 graden best warm voor half september. Later, maar vooral vanavond, regent of motregent het soms. De wind waait stevig door, ook vannacht. Daardoor daalt de temperatuur niet verder dan 17 graden. Morgen ziet het er beter uit. Het blijft droog en de zon schijnt met enige regelmaat volop. Door een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het echter niet warmer dan 18 of 19 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A50 van Arnhem naar Os tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef. De vertraging is bijna een kwartier. Het is druk in de regio Arnhem, onder meer door een demonstratie op de A12. Die is richting Duitsland dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het AVO Droom opent nieuwe presentatie van iconische Dakota PH-PBA. Het museum opende woensdag de nieuwe opstelling van het historische toestel en hij heeft nu een prominente plek gekregen in de vaste expositie. De nieuwe presentatie brengt twee belangrijke hoofdstukken uit de geschiedenis van het toestel samen. Aan de ene zijde zien bezoekers de militaire uitvoering, zoals ingezet tijdens operatie Market Garden in 1944. En de andere zijde verwijst naar de naoorlogse periode, waarin het vliegtuig onder registratie PH-PBA als eerste regeringsvliegtuig van Nederland vloog. Vanaf nu dagelijks te bewonderen en bezoekers hebben toegang met een regulier entreeticket. De arbeidsmarkt in Flevoland blijft vooralsnog krap. Bedrijven hebben nog steeds moeite met het vullen van vacatures, maar de extreme personeelstekorten van afgelopen jaren zijn iets afgenomen. Voor werkzoekenden biedt de krappe arbeidsmarkt nog steeds kansen. Vooral mensen met een technische of zorgachtergrond kunnen vaak uit meerdere vacatures kiezen. Het Sint-Jansdal ziekenhuis heeft een nieuwe website gelanceerd die medische informatie toegankelijker en begrijpelijker maakt. De website is ontworpen om medische termen duidelijker uit te leggen en de informatie beter af te stemmen op de dagelijkse praktijk van patiënten. Om de lancering te vieren organiseert het ziekenhuis een speuractie op de nieuwe website. Er zijn 4 symbolen op verschillende pagina's. Geef de juiste symbolen met matchende pagina's door en maak kans op bijvoorbeeld een VVV-bon, een Sint-Jansdal thermodopper of bijvoorbeeld een bon voor 2 softijsjes in het ziekenhuisrestaurant. En tenslotte wil de gemeente een deel van de algemene begraafplaats bestemmen als bijzondere begraafplaats. Dat houdt in dat een nu nog niet uitgegeven deel van de begraafplaats zou worden verkocht aan met name kerkelijke gemeenschappen, die dat deel dan kunnen inrichten zoals zij dat graag zien.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl.

0: Lelystad weerbericht.
1: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Het blijft wel een groot deel van de dag droog. Af en toe maakt de zon het vriendelijk. Ondanks de vele wolken en de vrij krachtige zuidwestenwind is het vanmiddag met 21 graden best warm voor half september. Later, maar vooral vanavond, regent of motregent het soms. De wind waait stevig door, ook vannacht. Daardoor daalt de temperatuur niet verder dan 17 graden. Morgen ziet het er beter uit. Het blijft droog en de zon schijnt met enige regelmaat volop. Door een matig tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het echter niet warmer dan 18 of 19 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staat file op de N224 van Arnhem naar Zeist. Bij Veenendaal heb je 10 minuten oponthoud. Heeft te maken met de werkzaamheden aan de A12 die dicht is. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam sta je bij Hoevelaken 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is vooral druk in de regio Arnhem. Het heeft te maken met een demonstratie op de A12. Die is dicht richting Duitsland. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. En op de N224 van Arnhem naar Zeist sta je bij Veenendaal 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
1: De hele

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
5: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Het AVO Droom opent nieuwe presentatie van iconische Dakota PH-PBA. Het museum opende woensdag de nieuwe opstelling van het historische toestel en hij heeft nu een prominente plek gekregen in de vaste expositie. De nieuwe presentatie brengt twee belangrijke hoofdstukken uit de geschiedenis van het toestel samen. Aan de ene zijde zien bezoekers de militaire uitvoering, zoals ingezet tijdens operatie Market Garden in 1944. En de andere zijde verwijst naar de naoorlogse periode, waarin het vliegtuig onder registratie PH-PBA als eerste regeringsvliegtuig van Nederland vloog. Vanaf nu dagelijks te bewonderen en bezoekers hebben toegang met een regulier entreeticket. De arbeidsmarkt in Flevoland blijft vooralsnog krap. Bedrijven hebben nog steeds moeite met het vullen van vacatures, maar de extreme personeelstekorten van afgelopen jaren zijn niet afgenomen. Voor werkzoekenden biedt de krappe arbeidsmarkt nog steeds kansen. Vooral mensen met een technische of zorgachtergrond kunnen vaak uit meerdere vacatures kiezen. Het Sint-Jansdal ziekenhuis heeft een nieuwe website gelanceerd die medische informatie toegankelijker en begrijpelijker maakt. De website is ontworpen om medische termen duidelijker uit te leggen en de informatie beter af te stemmen op de dagelijkse praktijk van patiënten. Om de lancering te vieren organiseert het ziekenhuis een speuractie op de nieuwe website. Er zijn 4 symbolen op verschillende pagina's. Geef de juiste symbolen met matchende pagina's door en maak kans op bijvoorbeeld een VVV-bon, een Sint-Jansdal thermodopper of bijvoorbeeld een bon voor 2 softijsjes in het ziekenhuisrestaurant. En tenslotte wil de gemeente een deel van de algemene begraafplaats bestemmen als bijzondere begraafplaats. Dat houdt in dat een nu nog niet uitgegeven deel van de begraafplaats zou worden verkocht aan met name kerkelijke gemeenschappen, die dat deel dan kunnen inrichten zoals zij dat graag zien.
5: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Het blijft wel een groot deel van de dag droog. Af en toe maakt de zon het vriendelijk. Ondanks de vele wolken en de vrij krachtige zuidwestenwind is het vanmiddag met 21 graden best warm voor half september. Later, maar vooral vanavond, regent of motregent het soms. De wind waait stevig door, ook vannacht. Daardoor daalt de temperatuur niet verder dan 17 graden. Morgen ziet het er beter uit. Het blijft droog en de zon schijnt met enige regelmaat volop. Door een matig tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het echter niet warmer dan 18 graden.

0: 18 of 19 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De vertraging is een kwartier. En op de N224 van Arnhem naar Zeist sta je bij Veenendaal 10 minuten in de file. Het is daar druk door de afgesloten A12. Die is dicht vanwege werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat 5 minuten in de file op de A30 van Ede naar Barneveld voor de aansluiting met de A1. En het rijdt langzaam op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Nou, precies 40 jaar geleden kwam deze plaat uit van Stan Ridgway en Camouflage. Kun je nagaan 1986, dat is al dat je zegt van nou, hoe zit het? Maar dat was het inderdaad. En daarmee trotten we trouwens af deze nieuwe aflevering van de Muziekplein. Jantien, ook goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Daar zitten wij inderdaad op deze zaterdagmiddag. De laatste twee uurtjes van deze middag. Dat kunnen we dus zeggen. Ja. Ja, weer een apart weekje. Want we hebben... Ja, Ben Saunders is overleden zo ineens. Hij werd gevonden bij de plas daar... ten zuiden van Arnhem. En waarschijnlijk is dat... het is geen misdrijf geweest. Dus we gaan starten met een plaat van hem draaien. Hij is 43 jaar geworden trouwens. En heel triest allemaal, dat sowieso. En de Oudejaarsconferentie 2026... die wordt gedaan door Claudia de Breij. En Guido Weijers speelt een eigen Oudejaarsconferentie. Dus dat is dan ook leuk om te weten. Dus,
1: kun je kiezen?
0: Ja, dan kun je nog een keuze maken. Dus er zijn allerlei try-outs ook weer, had ik begrepen. Maar dat in ieder geval...
1: Ja, en ik hoorde van de week op de radio dat je als je een Nobelprijs wint... dat je dan bijna 90.000 euro meer krijgt dan vroeger.
0: Kijk.
1: Dat het nu bij iets meer is dan een miljoen. Dus dat is nog wel de moeite, hè? Om,
0: en zo komen we allemaal bij een of andere vakbond of zo. Dat lijkt het wel een beetje op. Maar goed, in ieder geval, dat is inderdaad...
1: Daar moet je wel iets voor kunnen, ja.
0: Ja. Dat was sowieso, ja. Dus,
1: meestal wordt het dan gebruikt ook voor
0: onderzoek. Ja, dat is ook zo. Dat is het ook zo. Ja, goed. Het begin van een nieuwe Muziekplein inderdaad. En we hebben daar bericht uit de regio. We hebben de nieuwe Flevoschijf. Die gaan we straks draaien en bekendmaken. De headlines om 16:30 en om 17:30. Uit op zaterdag is er uiteraard straks ook aan het einde van de show. En verder is een heleboel muziek.
2: Klopt, 6:00. Muziek.

0: Jonas Booth en Malief. En dit is The Edge of Desire. Het klinkt toch best lekker zomers. Dus dat doet nog een klein beetje alsof het een beetje zomer is. Dat is ook wel. Ja, zullen we kijken hoor. Dan gaan we even kijken of we nog wat nieuws hebben. Want het verkeer op de A6 moet bij de afslag Urk-Nagelen het gas even loslaten. Bij het viaduct over de Domineesweg mag sinds deze week maar 70 km per uur worden gereden. En de snelheidsbeperking geldt voor beide richtingen. Een verzakking onder de snelweg is daarvan de oorzaak. Om de snelweg namelijk een zogenaamde stoopplaat. En deze is een zogeheten overgang, een stukje van de weg naar het viaduct. En dit onderdeel is verzakt, zegt Rijkswaterstaat. Zo liggen de weg en de viaduct niet langer op een gelijke hoogte. En het verschil is nu te groot geworden, constateerde de inspecteur. Het viaduct in de snelweg staat op een zogeheten diepe paalfundering. En deze voorkomt verzakking, verklaart het Rijkswaterstaat dus. En de stootplaat onder de weg ligt op kleigrond. En die klinkt dus in en dan verzakt de boel. Dus vooral de vrachtwagenchauffeurs kunnen dit nu goed gaan merken. En daarom is er een zogeheten snelbeperking voor uit voorzorg ingesteld, zegt een woordvoerder. Rijkswaterstaat laat weten dat de situatie daar een paar weken gaat duren. En daarna is er groot onderhoud aan de snelweg, waarbij ook de overgangsconstructie wordt aangepakt. En besloten is om dat alles te combineren, omdat het probleem niet gelijk hoeft te worden opgelost. Dus vorige week was er ook al een probleem met de Hardenbergse brug in de snelweg de A28 bij Nijkerk. Daar kon de veiligheid niet meer worden gegarandeerd. En dat is anders bij Nagelen, want het gaat in dit geval puur om het inklunken van de grond. Dat accuraat gevaar is er dus niet. Dus maar goed, dan daarbij. Ietsje langzamer rijden, dus daar komt het op neer.
1: Ja, nou, moet kunnen. Toch? Ja. Het is beter dan helemaal dicht. Als de traumahelikopter naar een incident in de provinciehoofdstad komt, dan bestaat de kans dat de heli landt bij de op- en afrit Lelystad van de snelweg A6. Volgens de ANWB, de organisatie achter de helikopter, blijkt die plek op dat moment het meest geschikt. Zo kan bijvoorbeeld de ambulance die iemand naar de heli brengt doorrijden naar Almere. De betreffende plek is het grasveld tussen op- en afrit Lelystad. Deze locatie leent zich voor een snelle en veilige overdracht, verklaart de ANWB. Het gebeurt een paar keer per jaar dat de traumahelikopter op die plek landt. Dit jaar was dat tot nu toe 2 keer. Zo werd 2 weken geleden het verkeer in de omgeving stilgelegd, zodat de heli bij het verkeerspunt kon landen. Dat gebeurde vanwege een incident in de Landstrekenwijk, een eindje verderop. Lang hoefde het verkeer niet te wachten. In dit geval werd de weg na 10 minuten weer vrijgegeven. Volgens de ANWB landt de heli bij de op- en afrit voor incidenten die in de nabije omgeving plaatsvinden. Het is dan het meest voor de hand liggend, zegt een woordvoerder. Zo hoefde de ambulance bij het incident in de Landstrekenwijk enkel de Larsen Dreef af te rijden om bij de op- en afrit uit te komen. Een landingsplek voor de traumahelikopter moet aan verschillende voorwaarden voldoen, zegt een woordvoerder. Zo moet een plek direct operationeel beschikbaar zijn. Juist het grasveld bij de op- en afrit Lelystad blijkt zo'n plek voor een snelle en veilige overdracht. Al dus de woordvoerder.
0: Oké.
1: Okay, ik zit even te kijken waar het dan precies zit.
0: Ja, ik...
1: In dat rondje, ja.
0: In dat rondje, oké. Okay. Ja. Goed, wij gaan even een rondje draaien eigenlijk. En een rondje muziek is in dit geval van Hart. Een van hun grootste hit uit 1977 is Crazy on You. En straks gaan we bekendmaken, hoor, de nieuwe Flevo schrijven. Maar eerst nog eventjes...

dat, ja, van ver weg. Crazy on You was dat. Het is tijd geworden voor het bekendmaken van de nieuwe Flevorschijf. Dat doen we elke week in dit programma rond dit tijdstip. En het is deze week geworden Charlie Gere en Cat Burns.

Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar andere

0: mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het AVO Droom opent nieuwe presentatie van iconische Dakota PH-PBA. Het museum opende woensdag de nieuwe opstelling van het historische toestel en hij heeft nu een prominente plek gekregen in de vaste expositie. De nieuwe presentatie brengt twee belangrijke hoofdstukken uit de geschiedenis van het toestel samen. Aan de ene zijde zien bezoekers de militaire uitvoering, zoals ingezet tijdens operatie Market Garden in 1944. En de andere zijde verwijst naar de naoorlogse periode, waarin het vliegtuig onder registratie PH-PBA als eerste regeringsvliegtuig van Nederland vloog. Vanaf nu dagelijks te bewonderen en bezoekers hebben toegang met een regulier entreeticket. De arbeidsmarkt in Flevoland blijft vooralsnog krap. Bedrijven hebben nog steeds moeite met het vullen van vacatures, maar de extreme personeelstekorten van afgelopen jaren zijn iets afgenomen. Voor werkzoekenden biedt de krappe arbeidsmarkt nog steeds kansen. Vooral mensen met een technische of zorgachtergrond kunnen vaak uit meerdere vacatures kiezen. Het Sint-Jansdal ziekenhuis heeft een nieuwe website gelanceerd die medische informatie toegankelijker en begrijpelijker maakt. De website is ontworpen om medische termen duidelijker uit te leggen en de informatie beter af te stemmen op de dagelijkse praktijk van patiënten. Om de lancering te vieren organiseert het ziekenhuis een speuractie op de nieuwe website. Er zijn 4 symbolen op verschillende pagina's. Geef de juiste symbolen met matchende pagina's door en maak kans op bijvoorbeeld een VVV-bon, een Sint-Jansdal thermodopper of bijvoorbeeld een bon voor 2 softijsjes in het ziekenhuisrestaurant. En tenslotte wil de gemeente een deel van de algemene begraafplaats bestemmen als bijzondere begraafplaats. Dat houdt in dat een nu nog niet uitgegeven deel van de begraafplaats zou worden verkocht aan met name kerkelijke gemeenschappen, die dat deel dan kunnen inrichten zoals zij dat graag zien.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Het blijft wel een groot deel van de dag droog. Af en toe maakt de zon het vriendelijk. Ondanks de vele wolken en de vrij krachtige zuidwestenwind is het vanmiddag met 21 graden best warm voor half september. Later, maar vooral vanavond, regent of motregent het soms. De wind waait stevig door, ook vannacht. Daardoor daalt de temperatuur niet verder dan 17 graden. Morgen ziet het er beter uit. Het blijft droog en de zon schijnt met enige regelmaat volop. Door een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het echter niet warmer dan 18 of 19 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten oponthoud op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Het is daar druk doordat de A12 dicht is van Arnhem naar Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: en The Love Train. Ja, het was al de jaren 70 inderdaad dat we deze muziek vaak horen op de radio. Maar ja, het is tegenwoordig allemaal 2026. Dus ja, dan heb je dat soort dingen natuurlijk niet meer zoveel. Dus, maar je hoort het wel voorbij komen hier in Muziekplein. Dus dat dan weer wel. Goed, dan de inwoners van Lelystad. Die kunnen vanaf maandag controles op de hondenbelasting verwachten. Dat was, of dat kondigde de gemeente al aan. De medewerkers van het bedrijf Legitiem zoeken uit of er honden zijn waarvoor nog niet betaald wordt. Nou, ledenstedelingen met een hond moeten dan jaarlijks ongeveer 85 euro aftikken. En wie meer dan 4 honden heeft, moet ongeveer 255 euro betalen op jaarbasis. Iedereen met een 4-voeten moet het dier aanmelden bij de gemeente. Dus 4-voeters, dat zijn toch ook katten, zijn toch ook 4-voeters, hè? Die hebben toch ook 4-voeten? Maar dan noemen ze dan weer niet zo, natuurlijk. Dus, ja.
1: Ja, ja, maar het ja. Is...
0: Ja. Goed, maar de controleurs kijken of de inwoners wel de regels volgen. En als een hond niet geregistreerd is, geven ze een aangifteformulier aan. En mocht iemand niet thuis zijn, dan valt hij vanzelf door de bus. En als blijkt dat een hond alsnog niet wordt aangemeld, dan kan de gemeente een boete van 100 euro opleggen. In de praktijk blijkt dat het vaak niet nodig, want het werd een paar jaar geleden gezegd, inwoners vergeten hun hond vaak te registreren. En of ze weten niet hoe dat allemaal moet. Maar Lelystad is een van de weinige Flevolandse gemeenten die hondenbelasting heeft. Urk vraagt ook hondenbezitters om een bijdrage. En in beide gemeenten volgen ze regelmatig controles uit. Dus de belasting in Lelystad is de afgelopen jaren bijna verdubbeld. Inwoners betalen 3 jaar geleden ook nog zo'n 46 euro per hond. En nu is de stijging van het gevolg van de bezuiniging van de gemeente. Dus ja, dan moet helaas dus ook meer betaald worden, dus blijkbaar. Ja.
1: Ja, want ja, ze moeten die meneer die langskomt ook betalen.
0: Ja, ja, dan moet het vanzelf weer duren natuurlijk. Dus, ja. Oh ja.
1: Ik heb hem ook wel eens aan de deur gehad. Dus, maar goed, we zullen zien wat hij volgende week doet. Huurders en huiseigenaren in Flevoland kunnen weer een subsidie aanvragen voor de aanschaf van een thuisbatterij. Een kwart van de aanschafkosten wil de provincie vergoeden. Daarbij geldt een minimum subsidiebedrag van 750 en een maximum van 1250. Voorwaarde is wel dat de aanvrager zonnepanelen heeft. Vanaf 1 oktober gaat de regeling van start. Volgens de provincie is er voor dit jaar nog iets meer dan 400.000 euro beschikbaar voor de subsidie. De provincie verwacht dat dit bedrag relatief snel wordt aangevraagd. Zodra het beschikbare budget op is, kunnen er voor 2026 geen nieuwe aanvragen meer worden toegekend. In totaal is voor de subsidieregeling 1,75 miljoen beschikbaar. Een deel daarvan is eerder dit jaar al uitgegeven. En daarnaast blijft ongeveer 400.000 euro over van het bedrag dat oorspronkelijk was gereserveerd voor huurders met zonnepanelen. Omdat de belangstelling vanuit deze groep kleiner was, valt dit bedrag nu terug in de algemene pot. Een ander deel van het totale budget komt begin 2027 beschikbaar. Ook dat bedrag wordt in eerste instantie verdeeld over een deel van voor woningeigenaren en een deel voor huurders. De subsidie is bedoeld om het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Ook moet het de energiekosten voor inwoners verlagen. Volgens de provincie draagt het daarnaast bij om netcongestie voor een deel tegen te gaan. Het elektriciteitsnet in Flevoland raakt steeds voller. Als huishoudens eigen opgewekte elektriciteit kunnen opslaan, kan deze stroom bijvoorbeeld tijdens piekmomenten gebruikt worden. Ook scheelt het dat er bij veel zon minder stroom naar het net gaat.
0: Ja, dat is dat is dan een aardigheidje om dat te weten natuurlijk. Dus, ja, dan eens even kijken wat wij straks nog hebben inderdaad. In ieder geval, ja, we gaan nog even naar een plaat draaien van Ben Sanders. Maar eerst deze nog eventjes van Another 50-45 Ultra. Talk to you.

0: Ben Saunders. Hij is helaas niet meer. Afgelopen maandag kwam er met nieuws naar buiten dat hij was overleden. Werd in de, bij de Rijkenvoortse plassen gewonnen bij Arnhem. Helaas niet meer in leven. Dus. Even kijken hoor, wat ik hier nog heb aan wat berichtjes. Want we hadden het een paar weken geleden over die spookauto die al weken in de berm stond aan de Larsweg in Lelystad. Die is donderdagmiddag weggesleept. En de bergingsdienst heeft de auto in opdracht van de provincie weggehaald van de eigenaar. Ontbrak overigens nog eind augustus nog iets voor. Het voertuig stond sinds 14 augustus in de berm ter hoogte van de bushalte Eendeweg, vlak voor Lelystad Airport. En het vermoeden bestaat dus dat de bestuurder de auto heeft achtergelaten nadat hij pech had gekregen. Nou ja, de provincie, de beheerder en de toezichthouder van de weg had al eerder een rood-witte pion achter die auto gezet en meerdere waarschuwingsbriefjes onder de ruitenwisser geplaatst. Maar ja, dat er zo lang is gewacht met het wegslepen heeft de provincie te maken met een zogeheten wettelijke procedure. Een voertuig mag niet zomaar weggesleept worden en het stond namelijk op een veilige locatie en vormde erbij geen gevaar voor de verkeersveiligheid. Dus ja, dan duurt het meestal wat langer. Dus, maar ik heb wel vaker het idee dat er wel eens auto's met een buitenlands kenteken meestal uit Oost-Europese landen ergens heel lang geparkeerd staan en niet meer naar om wordt gekeken. Dus.
1: Ja, Nederlandse kentekens kun je vinden. Hè,
0: nee, zijn. Ja, precies. Dat, daarom, ja.
1: Het voormalige winkelblok De Trommel aan de Agorahof in Lelystad wordt vanaf mei volgend jaar gesloopt. Wat er precies voor terugkomt, dat is nog niet duidelijk. Wel is het ongewenst dat de huidige situatie, waarin veel panden leegstaan, blijft bestaan. Dat zei wethouder Sanne de Wilde dinsdagavond in een korte bijpraatsessie tegen de gemeenteraad. Daarin gaf hij de stand van zaken weer van verschillende projecten in het stadshart. De Trommel was 2 jaar geleden in beeld als nieuwe piekplek voor een poppodium, maar het lukte de gemeente niet om een ontwikkelaar te vinden die brood zag in een combinatie van een poppodium, winkels en woningen. De gemeente wil nu in 2028 een nieuwe aanbesteding in de markt zetten. Toch is de bedoeling om de voormalige winkel- en horecapanden al komend voorjaar te slopen. Volgens De Wilde is er sprake van ongewenste en onveilige situaties in het hofje tussen de panden. Daarom wordt gekozen voor versnelde sloop. Er zitten nu nog 3 ondernemingen in De Trommel. Met hen lopen gesprekken over verplaatsing. En mocht dat niet op tijd lukken, dan wil de gemeente eerst een deel van de panden slopen en later het blokje met de 3 winkels, zei de wethouder. De Wilde erkende dat er na de sloop een open plek in het stadshart ontstaat. Hoe die wordt ingevuld, moet nog worden bepaald. Dat kan zijn met tijdelijk groen, evenementen of als bouwplaats voor andere werkzaamheden in het stadshart. Wat er straks voor De Trommel terug moet komen, wil het college later met de raad bespreken. De aanbesteding kan niet eerder dan in 2028, omdat de gemeente op dit moment niet de ambtelijke capaciteit heeft om het project eerder te realiseren. De wethouder zei dat een combinatie van winkels en woningen voor de hand ligt, maar over andere functies wordt nog nagedacht. Wethouder De Wilde zei verder dat de coffeeshop pas in maart volgend jaar verhuist naar de nieuwe locatie tussen het nieuwe busstation. Naast het nieuwe busstation. De shop komt dan in een pand dat wordt gedeeld met vervoersbedrijf EBS. De afstemming van het plan kost tijd. Zodra de coffeeshop op zijn nieuwe plek staat, wordt de huidige locatie naast het station weer ontmanteld. Nou, en dan nog over het voormalige postkantoor. Dat wordt in oktober 2027 gesloopt. Eerst moet de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn en ook dat vraagt tijd.
0: Nou, dan krijgen we een paar gapende gaten in het stadscentrum voor voorlopig.
1: Zeker.
0: Dus het wordt ook niet mooier of zo op die manier. Dus,
1: nee. Goed. Maar, kunnen we misschien. Ja, nou goed.
0: Laten we weten precies hoe het gaat. Hè. Dat duurt dan weer jaren voordat er een keer een beslissing gemaakt is. Goed. We hebben een nieuwe single van iOS. Dat heeft niks met de bestuurders te maken met Apple, maar wel met Is Ook Schitterend. Samen met Nienke Leone en die plaat heet Noorderlicht.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Het was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staat één file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: en de Healer. Ja, daar maakten we kennis mee rond, nou wanneer was het, 1990. Zo'n beetje, in ieder geval een hele tijd geleden alweer. Inmiddels op beland in de tweede uur van Muziekplein. En nog wat nieuws wat je misschien niet hebt mee kunnen krijgen afgelopen uur. Maar inwoners van Lelystad kunnen vanaf maandag controles van over de hondenbelastingen verwachten. Dus dat kondigt de gemeente aan. Medewerkers van het bedrijf Legitiem zoeken uit of er honden zijn waarvoor nog niet betaald wordt. En Lelystedelingen met een hond moeten dus jaarlijks ongeveer zo'n €85 aftekenen. Wie meer dan 4 honden heeft, moet ongeveer €225 betalen op jaarbasis. En iedereen met 4 voeten moet dat dier dan aanmelden bij de gemeente. Controleurs kijken dan of de inwoners de regels volgen. En als een hond niet geregistreerd is, dan geven ze een aangifte formulier. Dus mocht iemand dan niet thuis zijn, dan valt de informatie door de bus. En als blijkt dan, als dat alsnog niet wordt aangemeld, dan kan de gemeente een boete van €100 opleggen. Dus in de praktijk blijkt dat vaak niet nodig. Er werd een paar jaar geleden ook al gezegd, inwoners vergeten hun hond vaak te registreren, of ze weten niet precies hoe dat allemaal moet. Dus Lelystad is overigens een van de weinige Flevolandse gemeenten die hondenbelasting heft. Ook Urk vraagt hondenbezetters om een bijdrage. In beide gemeenten volgen regelmatig controles. En de belasting in Lelystad is de afgelopen jaren bijna verdubbeld daarvan. Inwoners betalen 3 jaar geleden nog zo'n €46 per hond. De stijging was het voor gevolg van de bezuinigingen van de gemeente. Dus dan mag je als burger weer wat meer bijdragen. Dus dat blijkt er weer. Ja. Dus.
1: Veiligheidsregio Flevoland verwacht dit jaar een tekort van ruim €1,3 miljoen. Dat blijkt uit de bestuursrapportage 2026 die het algemeen bestuur op 2 september vaststelde. De rapportage is gedeeld met de gemeenten die het samenwerkingsverband betalen. Het tekort komt vooral door hogere kosten door ICT, huisvesting en energie. Om de begroting sluitend te maken vraagt de veiligheidsregio een enigmalige bijdrage van de gemeente. Die wordt nu nog niet meteen verrekend. De gemeente krijgt tot 26 november de tijd om hierop te reageren. Het definitieve resultaat volgt bij de jaarstukken 2026... die in april 2027 verwacht worden. De veiligheidsregio overweegt om te stoppen met geplande activiteiten, te bezuinigen en om openstaande vacatures op dit moment nog niet in te vullen. Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Flevoland, politie, de brandweer en de geneeskundige zorg. Ja, dat is als we die zouden missen.
0: Ja, dat zo gaan die dingen dus blijkbaar. Dus. Oké, eens even kijken. Dat sowieso. Nou, we pakken de gitaar maar eens even uit de hoek. En we doen maar eens even wat. Dan krijg je dit effect van Supertramp onder andere. Jeff Little.

0: zomer van 1983. Nee, 83, 89. 6 jaartjes later, hoor. Cadans toen nog redelijk actief met de muziek. En nou ja, dit was in ieder geval dagen dat ik je vergeet. Zo, nou, hebben we nog eventjes een berichtje over de ketelbrug. Dus even kijken wat dat nou weer oplevert. Want de ketelbrug wordt versterkt, is in prijzen gevallen. Het gaat om een waterinnovatieprijs 2026, uitgereikt door de Unie van de Waterschappen. Bij de innovatieprijs gaat het om projecten en technieken die vernieuwend zijn op het gebied van waterbeheer. En uit 42 inzendingen heeft de jury 12 geselecteerd. En het project Waterschap Zuiderzeeland zat daar dus bij. En het Flevolandse project gaat over het sterker maken van de dijken en de zogeheten vooroevers. Voor de dijk wordt dan ook een gewaad in de dam aangelegd. En tussen de dijk en de dam is het ondiep. Dat heet dan de vooroever en heeft als doel om golven te breken. Het ondiepere water vormt ook nieuwe natuur. Het trekt namelijk planten en diersoorten aan die anders op die plek niet zouden voorkomen. En het is ook de bedoeling om het fietspad naast deze vooroevers in de toekomst ook aantrekkelijker te maken voor wandelaars en fietsers. Heemraad Tom Verreken zegt op de website van Waterschap Zuiderzeeland: deze waardering voor de innovatie vooroever doet ons enorm goed. Dit project laat zien dat het dus wel kan. Informatieve technieken inzetten, kosten beheersen en de natuur versterken, dat vraagt soms wel om wat extra inzet, maar het resultaat is dan allemaal meer dan waard. We werken tenslotte ook aan de veiligheid van onze toekomstige generaties, zegt hij dus. Ja.
1: De bestrijding van de geelpoothoornaar heeft een enorme vlucht genomen in Flevoland. Waar er in heel 2023 slechts 1 nest in de hele provincie is weggehaald, was dat in 2024 en 2025 al toegenomen tot respectievelijk 14 en 20. Dit jaar spant de kroon. In de eerste 8 maanden van dit jaar zijn al 49 hoornaarnesten gevonden en weggehaald door een speciale taskforce die namens de provincie de 6 gemeenten langsgaat. Om de nesten te ontdekken en weg te halen gebruikt de groep vrijwilligers verschillende methoden. Allereerst worden hoornaars van een zendertje voorzien. Daardoor kunnen de bestrijders het insect volgen tot aan het nest. Is het nest eenmaal gevonden, dan worden met een speciale stofzuiger wordt ingezet als het nest op hoogte zit. Deze is bedoeld als innovatief middel in de bestrijding van de hoornaar. De stofzuigersteel kan met opzetstukken worden verlengd. Zo kunnen zomernesten die hoog in de boom hangen efficiënt en veilig vanaf de grond worden verwijderd. Het insect is een grote bedreiging voor de Flevolandse bijenvolken. Ze hangen op de kasten en jagen op de bijen. Die worden er gestrest van, vertelde Imke Ebbers. Het gaat toenemen, dus ik vrees ook voor mijn volk. Tot voor kort werd de geelpoothoornaar nog Aziatisch hoornaar genoemd. Insectenonderzoekers suggereerden de nieuwe naam geelpoothoornaar, omdat die minder verwarrend zou zijn. De insecten hebben immers een gele poot en zijn een andere soort dan de Aziatische reushoornaar, die gelukkig niet in Europa voorkomt. Het Nederlandse soortenregister erkent de nieuwe naam nu ook. Met name in het zuiden van Nederland zijn de hoornaars een ware plaag geworden. Vooral in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland zijn enorme aantallen wespennesten weggehaald. Sommige provincies zijn sinds dit jaar gestopt met het verwijderen van alle hoornaarnesten. De provincie Utrecht verwijdert bijvoorbeeld sinds maart alleen nog nesten rond Natura 2000 gebieden of als ze acuut steekgevaar voor mensen oplevert. Volgens die provincie verspreidt de soort zich zo snel dat volledige bestrijding niet meer haalbaar is.
0: Oh, dat is
1: slecht nieuws.
0: Ja, dat is inderdaad, zou je kunnen zeggen, dat slecht nieuws. Maar goed, laten we het beste er maar van hopen en dat uiteindelijk toch maar goed gaat komen.
2: Dit is Radio Lelystad 90.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Het AVO

0: Vanaf nu dagelijks te bewonderen en bezoekers hebben toegang met een regulier entreeticket. De arbeidsmarkt in Flevoland blijft vooralsnog krap. Bedrijven hebben nog steeds moeite met het vullen van vacatures, maar de extreme personeelstekorten van afgelopen jaren zijn iets afgenomen. Voor werkzoekenden biedt de krappe arbeidsmarkt nog steeds kansen. Vooral mensen met een technische of zorgachtergrond kunnen vaak uit meerdere vacatures kiezen. Het Sint-Jansdal ziekenhuis heeft een nieuwe website gelanceerd die medische informatie toegankelijker en begrijpelijker maakt. De website is ontworpen om medische termen duidelijker uit te leggen en de informatie beter af te stemmen op de dagelijkse praktijk van patiënten. Om de lancering te vieren organiseert het ziekenhuis een speuractie op de nieuwe website. Er zijn 4 symbolen op verschillende pagina's. Geef de juiste symbolen met matchende pagina's door en maak kans op bijvoorbeeld een VVV-bon, een Sint-Jansdal thermodopper of bijvoorbeeld een bon voor 2 softijsjes in het ziekenhuisrestaurant. En tenslotte wil de gemeente een deel van de algemene begraafplaats bestemmen als bijzondere begraafplaats. Dat houdt in dat een nu nog niet uitgegeven deel van de begraafplaats zou worden verkocht aan met name kerkelijke gemeenschappen, die dat deel dan kunnen inrichten zoals zij dat graag zien.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Het blijft wel een groot deel van de dag droog. Af en toe maakt de zon het vriendelijk. Ondanks de vele wolken en de vrij krachtige zuidwestenwind is het vanmiddag met 21 graden best warm voor half september. Later, maar vooral vanavond, regent of motregent het soms. De wind waait stevig door, ook vannacht. Daardoor daalt de temperatuur niet verder dan 17 graden. Morgen ziet het er beter uit. Het blijft droog en de zon schijnt met enige regelmaat volop. Door een matig tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het echter niet warmer dan 18 of 19 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Moonshine Still en het geluid van Phil Carmen. Ja, een beetje rond de 85-86 was het een zeer bescheiden hitje. Maar toch wel even de moeite waard om eens eventjes uit de letterlijk stoffer platenkast te halen. Dus het laatste stukje van Muziekplein straks uit op zaterdag. Maar eerst nog eventjes, mocht je wat gemist hebben. Want de spookauto die al weken in de berm stond van de Larsenweg bij Lelystad is donderdagmiddag weggesleept. Een bergingsdienst heeft de auto in opdracht van de provincie weggehaald. Van de eigenaar ontbrak eind augustus nog ieder spoor. Het voertuig stond sinds 14 augustus in de berm ter hoogte van de bushalte. De ene weg en vlak voor Lelystad Airport is dat. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder de auto heeft achtergelaten nadat hij pech had gekregen. De provincie, de beheerder en de toezichthouder van de weg had al eerder een rood-witte pion achter die auto gezet en meerdere waarschuwingsbriefjes onder de ruitenwisser. Maar dat er zo lang gewacht is met het wegslepen heeft volgens de provincie te maken met de wettelijke procedure. Een voertuig mag niet zomaar worden weggesleept. Het stond ook namelijk op een veilige locatie en dat levert dus geen gevaar voor de veiligheid. Dus dan laten ze hem nog even staan in dat geval.
1: Ja, kennelijk.
0: Ja.
1: Als de traumahelikopter naar een incident in de provinciehoofdstad komt, dan bestaat de kans dat de heli landt bij de op- en afrit Lelystad van de snelweg A6. Volgens de ANWB, de organisatie achter de helikopter, blijkt die plek op dat moment het meest geschikt. Zo kan bijvoorbeeld de ambulance die iemand naar de heli brengt doorrijden naar Almere. De betreffende plek is het grasveld tussen op- en afrit Lelystad. Deze locatie leent zich voor snelle en veilige overdracht, verklaart de ANWB. Het gebeurt een paar keer per jaar dat de traumahelikopter op die plek landt. Dit jaar was dat tot nu toe 2 keer. Zo werd 2 weken geleden het verkeer in de omgeving stilgelegd, zodat de heli bij het verkeerspunt kon landen. Dat gebeurde vanwege een incident in de Landstrekenwijk een eindje verderop. Lang hoefde het verkeer niet te wachten. In dit geval werd de weg na 10 minuten weer vrijgegeven. Volgens de ANWB landt de heli bij de op- en afrit voor incidenten die in de nabije omgeving plaatsvinden. Het is dan het meest voor de hand liggend, zegt een woordvoerder. Zo hoefde de ambulance bij het incident in de Landstrekenwijk enkel de Larsendreef af te rijden om bij de op- en afrit uit te komen. Een landingsplek voor de traumahelikopter moet aan verschillende voorwaarden voldoen, zegt een woordvoerder. Zo moet een plek direct operationeel beschikbaar zijn. Juist het grasveld bij de op- en afrit Lelystad blijft zo'n plek voor een snelle en veilige overdracht. Aldus de woordvoerder.
0: Ja, dat is inderdaad. Dan zit je ook zo. Dan kan hij gelijk ook weg daar. Dus het is wel mooi plekje daar. Dus dat gebeurt maar sporadisch, begrijp ik. Dus
1: ja, dat is en 10 minuten wachten is best lang, denk ik.
0: Ja, dan denk ik ook wel. Maar goed, het zal over nagedacht zijn, denk ik dan. Muziek nu van Steve Winwood.

Becky Hill, en dat was Changes, dat was haar nieuwe single. En voordat we dadelijk naar het laatste item gaan van de show, oftewel uit op zaterdag nog eventjes een plaat die... dat was echt best een dikke hit in 1989, maar eigenlijk hoor je hem de laatste jaren maar zelden nog weer op de radio. Ik heb het over Richard Marx, Right Here Waiting For You.

0: Rachel Marks dus. En Right Here Waiting For You. Ja, Jantien, ben je er klaar voor of niet?
1: Ja.
0: Dan gaan wij van start.
2: Muziekplein. Uit op zaterdag.
1: Nou, voor vanavond hebben we meteen een goede aftrap. Namelijk het Sea Bottom Muziekfestival is vanavond in de Agora. Het begint straks om 7:00. In de hele Agora kun je terecht. Allerlei zalen zijn bezet met muziek. 36 jaar geleden heeft het eerste Sea Bottom Muziekfestival plaatsgevonden. En de Agora is er dan ook trots op dat deze dag het Sea Bottom Muziekfestival 2026 aan u gepresenteerd kan worden. Een bijzonder gezellig en sfeervol muziekfestival voor de muziekliefhebbers die hun passie voor muziek met elkaar delen. Ze zullen als vanouds weer enorm kunnen genieten van bijzondere, verrassende en onverwachte optredens. In de Agora zullen op 4 podia 15 optredens zijn. Dit is waarschijnlijk ook... www.seabottom.nl. Dan kun je nadere informatie met het hele programma, met alle bands en artiesten. De early bird kaarten die kosten €39,50. Maar ik ben bang dat je daar een beetje te laat voor bent. En dat straks is €42,50 aan de deur. Dus... als er nog kaarten zijn, ja, er staat dat er nog wat zijn. Maar ik durf niet mijn hand ervoor in het vuur te steken. Maar kijk even op de website, zou ik zeggen. Nee, dat is niet helemaal aanstaande donderdag. Het is over 14 dagen, 1 oktober. Dan is The Story of George Michael in de Agora. En dat is een muziek tribute band, zeg ik altijd. Maar in dit geval is het een zanger, Charlie Luske. Die komt naar de Agora met The Story of George Michael. Samen met zijn live band brengt hij een gepassioneerde ode aan een van de grootste pop-iconen uit de geschiedenis. Een muzikale reis langs wereldhits als Faith, Freedom, 90 en Jesus to a Child. Dat is dus donderdag 1 oktober. Over 2 weken is dat zo ongeveer vanaf nu. Dat is voor nu even de Agora. Wat er daarna komt, dat komen we later wel weer een keer op in de volgende uitzending. Corneel, Bloody Mama, Glitz en Sturgeon. Dat is, moet ik even kijken, is niet vanavond. Wanneer was dat ook alweer? Het staat er niet goed bij. Dat was volgens mij... Oh ja, hier zie ik het. Vrijdag 25 september. Dus dat is aanstaande vrijdag. Tijdens deze 60-70s editie van de Rock Night staan rockbands Bloody Mama Glitz en Sturgeon op poppodium Corneel voor een onvergetelijke rockavond met knallende optredens. Dat begint om 8:30 en de deur gaat open om 8:00. En de kaarten aan de deur kosten €14. En de zaterdag daarna, dat is dus volgende week zaterdag, terug naar toen, 26 september. Na een korte zomerstop trapten ze op zaterdag 26 september het clubseizoen van Poppodium Corneel af met terug naar toen. Het feest gaat weer vroeg op je favoriete 90's, zero's en tijdloze classics. Dan ben je de dag erna gewoon weer fris en fruitig. En bereid je voor op een trip down memory lane en stap in de tijdmachine naar je nostalgische tienerjaren. Dat begint om 8:00 en de deur gaat ook open om 8:00. En het eindigt om 1:00 en dan kun je dus lekker op tijd je nest in. De kaarten aan de deur kosten €17,99. En voor nu is dit even wat ik kwijt wilde.
0: Nou, dan zijn we er doorheen voor wat betreft deze week de uitzending. Dus we gaan afscheid voor je nemen, zo te zien. Jawel, en dan spreken we elkaar volgende week weer. En niet vergeten, zo direct muziektherapie met René van Anne en Belen. En we wensen een fijne rest, voorstelling van deze zaterdag. Tot volgende week.
1: Doeg, doeg.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Door de afgesloten A12 is het druk. Dat merk je ook op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
7: Not me.

0: Muziek van Coldplay om de show mee te openen. Feels Like I'm Falling in Love uit 2024. Was hetzelfde jaar dat ze een van de headliners waren op Glastonbury. En toen met een gastoptreden van Michael J. Fox op gitaar. Het was erg leuk om allemaal te zien. Coldplay, welkom bij Muziektherapie. Er is natuurlijk popnieuws. We hebben een dorstig stukje nederpop van lang geleden. Een zangeres die in talloze landen een heel dikke hit scoorde. Een live track van een zonder meer legendarisch stukje rock. Kwart voor, de Fab Four en één van die voor ook nog solo.
1: Muziektherapie met René van Lennabelen.

Ze was uiteraard al actief in Rufus, maar ze besloot het ook eens op eigen kracht te proberen. Nou, dit was het debuut solo single van haar allereerste album. Dat was een hele succes in Nederland op 9, Vlaanderen 20 en de Verenigde Staten op 21. 1978, Chaka Khan en I'm Every Woman. Zometeen het popnieuws.

Ook volgend jaar gaat hij door, de Oasis Reunion Tour. Voorlopig zijn er 38 live shows gepland in Schotland, Engeland, Duitsland, Spanje, Nederland, Frankrijk, Italië, VS en Ierland. Robert Plant's EP All That Glitters komt digitaal uit op 9 oktober. Deze dagen is de tour in de VS van start gegaan in St. Louis. 50 jaar sinds de oprichting van Tom Petty en de Heartbreakers wordt gevierd met een boxset. 6 november verschijnt die Origins 1971-1978. En er is bijvoorbeeld ook werk in ondergebracht met Al Cooper en Leon Russell. 3 versies, 5 LP, 4 CD en Uber Deluxe. Allemaal met Blu-ray en DVD en een 88 pagina's tellend fanzine. Queen geeft een voorproefje van de filmregistratie van het concert in Budapest op 27 juli 86. Tie Your Mother Down is op YouTube te zien.

Als je genoeg plankruimte over hebt. Bob Dylan's The Rolling Thunder Review, de 1976 live recordings, verschijnt op 6 november en telt 39 cd's. De opnames beslaan de totale tour. 381 tracks, waarvan er 371 niet eerder zijn uitgebracht. De 3LP-versie bevat 22 tracks. It must be true, 'cause I heard it on the radio. It must be true, it must be true. Muziektherapie.

0: Oasis met de vaak ruziende broertjes Gallagher. Don't look back in anger uit 1996. 30 jaar later kozen ze het ook als titel van de reunie-documentaire. Ja, dat was natuurlijk makkelijk kiezen die dit jaar werd gemaakt. Oasis, je luistert naar Muziektherapie en wij gaan een heel eind terug in de tijd.
1: ...1974.

Live muziektherapie.

Patricia Pai, het lijkt weer bijgelegd te zijn met Adam Curry. Nou, wel zo aardig natuurlijk. Nummer wat in 1977 een grote hit werd, was geproduceerd door Jaap Eggemond. En dat deed hij goed. In Duitsland kwam hij wel, in Vlaanderen en Nederland op nummer 2. Patricia, and who's that lady with my man? Straks natuurlijk weer kwart voor de Fab Four. En voor de mensen die niet kunnen wachten, hier is alvast één van die Fab Four.

0: briljant. All things must pass. Drie laar hoorde je George Harrison en zijn Apple Scruffs.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: Het begon als This Bird Has Flown. En de uitvoering die je gaat horen is straks te vinden op de Rubber Soul Special Edition box die 2 oktober verschijnt. Norwegian Wood, take 2. 1, 2, 3.

0: Nog een paar weekjes en dan kunnen we hem aanschaffen. De Rubber Soul Special Edition Box. 2 oktober is het zover. 15:15, de Fab Four.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie. Met René van den Abelen.
0: Foxtrot heette het vierde studioalbum van Genesis, 1972. Dit is Timetable.

was een hele bevalling, dat album Foxtrot. Want de ene na de andere producer beviel bij nader inzien toch niet. Maar uiteindelijk kwam het goed. Timetable, hoorde je. Aflevering 609 van Muziektherapie. Je weet, muziektherapie schrikt niet terug voor van het ene naar het andere uiterste. Hier is James Last. Tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Ik zeg een hele goede avond. Welkom bij Radio Lelystad. En u denkt, wat een stilte op de achtergrond. Nou, dat is niet helemaal waar. We zitten live hier bij het Sea Bottom Muziekfestival. En Rolling Stones dacht, laten we de boel even opstarten. Nou, dat deden ze eigenlijk heel goed. Tot aan middernacht, een live programmering hier vanuit Lelystad, de Agora. Waar inmiddels voor de 31ste keer het muziekfestival plaatsvindt. Ooit begonnen als jazzfestival, daarvoor Jazz Behind the Dykes. Nou, misschien later daarover meer. Hoop artiesten, waarover ik u zometeen veel meer ga vertellen. Ik ga nog wel even vertellen met wie ik dit samen doe. Hi Matthijs.
1: Ja, goedenavond dames en heren, inderdaad. Wij maken vanavond de reportages. Het is de bedoeling dat ik door de zalen heen ga lopen.
0: Ja.
1: En dat ik een beetje ga kijken hoe de sfeer erbij hangt.
0: Nou, ik denk... Nee, ik ga nog niks verklappen. Ja, nee. Zijn we benieuwd naar.
1: Ja, zijn leuk. We inderdaad... Nee, inderdaad, zijn we heel benieuwd naar. Het zijn vandaag 7 locaties, dus ik heb een stappenteller aangezet. En ik denk dat we hier met een mooi team vanuit de Flevozaal... want die heet, zo heet de zaal officieel. Alhoewel, voor de gelegenheid heet hij de Cool Jazz Club.
0: Ja, de Cool Jazz Club.
1: Maar vanuit deze zaal zitten wij hier de hele avond. We hebben een hele mooie studio gebouwd hier. Achterin, dus je hoort waarschijnlijk wel op de achtergrond ook de muziek. Maar ik denk dat het ook een beetje sfeer is, toch?
0: Nee, maar dit is zeker sfeer. En ik kan u wel vertellen dat op de achtergrond hoort u de soundcheck van Parisien. Een beetje een gypsy jazz formatie. Waarover ik zo meteen iets meer ga vertellen. We beginnen officieel pas om 19:30. Je zei het al, meerdere zalen. In totaal 6 podia. Waaronder de grote zaal, de zogenaamde Soul Stage. En dan krijg je de Funk Blues Factory. Dat is dan de kleine zaal. Daar zitten wij eigenlijk vrij naast.
1: Ja, ik kan het zien vanaf hier waar ik zit.
0: Ja, en daar, nou ja, het woord zegt het al. Daar komen hoofdzakelijk de funk en blues vandaan, bands. Waaronder Flavium, French Kiss en Hans van Lier. Het zegt u misschien nog helemaal niks. En misschien ook wel. Wat wij nog wel kunnen vertellen. Ja. Zijn er nog kaarten?
1: Ja, er zijn. Ik ben langs de kassa gelopen. Er zijn nog 98 kaarten.
0: O, dat is niet zoveel.
1: Dat is niet echt heel veel. En ze verwachten nog passanten, zeg maar. Want er zijn nog steeds mensen die even afwachten wat het voetbal doet. Echt waar, geloof mij niet.
0: Ja?
1: Maar wat het voetbal doet. Want het schijnt dat er een Amsterdamse club aan het voetballen is.
0: Ja, dat klopt.
1: Afhankelijk daarvan verwachten ze nog wel dat die kaarten heel snel zijn. Dus ben je geen fan van voetbal, dan zou ik zeggen. Kom maar vast, dan weet je zeker dat je een kaartje hebt. Het is in ieder geval hier in het Agora Theater. En het is een avond vol plezier. Tot de klok van 1:00 zien wij hier op de planning staan. Ja. Dus het is een avond vol plezier, denk ik wel.
0: Ja, waarvan eigenlijk het langste in de Lazy Lobby, de zogenaamde foyer, blijft zitten. En dat is logisch. Het programma duurt tot iets over middernacht. Ja. Wij zijn in ieder geval bij u tot middernacht.
1: Ja.
0: Wij proberen zoveel mogelijk artiesten hier even aan onze tafel te krijgen en u eigenlijk een beetje mee te nemen in hoe hun optreden was. En tussentijd check jij natuurlijk even het publiek en misschien ook wel de artiesten.
1: En zullen we anders even een klein beetje van die line-up doornemen? Dat we gewoon even een paar doen om de mensen te interesseren voor wat er allemaal komt en wat je allemaal kan volgen de komende uren.
0: Dat mag zeker. We beginnen natuurlijk in de grote zaal zo direct. Of natuurlijk, we beginnen in de grote zaal met de Biggles Big Band. En dat doet hij samen met Dennis Koppen. Nou, Dennis Koppen, Lelystads. Misschien weinig introductie nodig. Maar anders doe ik dat zo meteen wel even. Ruben Hein komt ook. Ook een hele grote, misschien wel bekend van...
1: Linda Zomerweek. Daar zat hij achter de piano. Ja, daar deed hij die muziekjes. En dat was eigenlijk zijn landelijke doorbraak een beetje.
0: Ja, nou, Edcilia Romley. Ook niet heel onbekend hier in Lelystad. We hebben French Kiss, zoals ik al net al zei. Parisien, die hoorde u net even op de achtergrond. Michiel Varenkamp, maar ook Bootleg Betty en de Cha-Cha-Cha-Lina.
1: Ja, daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Daar zijn wij ook heel benieuwd.
1: Daar, dat is een verrassingsact. Heb ik misschien wel even kort een leuk verhaaltje over.
0: Ja, zeker.
1: Want zij hadden, stond hier een andere act gepland. Ik weet niet of ik dat mag vertellen aan de mensen thuis, maar er stond een andere act gepland op deze positie. Die viel weg, om wat voor reden dan ook. En toen was er even paniek bij de organisatie. Toen hebben zij op hun verlanglijstje hadden ze dan staan Bootleg Betty, hebben zij benaderd. Ja. Die kan slechts een half uurtje.
0: Okay.
1: Want die moeten tussen twee acts in naar hier komen.
0: Okay.
1: Maar dit zijn Bootleg Betty, zijn allemaal dames, een damesband.
0: Ja, 5-koppig, uit Nijmegen.
1: Precies. Ja. Precies dat. En dat schijnt dus de soort van verrassing van de avond te zijn. Want daar heeft niemand zich op kunnen voorbereiden.
0: Nou, het is een cocktailtje van rock'n'roll, rockabilly, country, blues. Een beetje dat genre.
1: Ja,
0: en dan al die dames. Lijkt me super gaaf om te zien.
1: En het mooiste is, dat is in de foyer gesitueerd. En de foyer, voor de mensen die het Agora Theater niet kennen, die kan je vanaf alle verdiepingen kun je die zien. Dus het maakt niet uit op welke verdieping je bent. Je kan altijd naar die foyer
0: even
1: kijken.
0: Naar beneden kijken.
1: Ja. Dus je kan van bovenaf kun je het ook mooi bezichtigen. Dus dat is wel eentje waar ik naar uitkijk. En ik denk dat er een avond vol verrassingen zit zo, als ik dit kijk. Muzikaal gezien.
0: Ik zie in ieder geval artiesten waar ik mij wel op heb voorbereid, maar die ik ook nog niet kon.
1: Oké.
0: Dus. Maar zometeen veel meer. En even terug naar de muziek hier bij Radio Lelystad. Tot aan middernacht, het Sea Bottom Muziekfestival.

0: Alphen in Haag en nog steeds live hier aanwezig bij het Sea Bottom Muziekfestival. Ooit begonnen als jazzfestival. Nou, die jaren zijn al jaren verstreken. Ze hebben een breder genre aangeslagen, waaronder ook soul, funk en blues. En dat betekent dat het maar een muziekfestival moet worden. 31ste keer, inmiddels 6 podia vanavond. Tot aan middernacht zijn we hier live aanwezig. We proberen af en toe wat gasten naar onze kleine mini-studio hier te krijgen in vlak naast de kleine zaal, de zogenaamde Flevozaal. Of omgetoverd tot de Cool Jazz Club, waar zometeen Parisien van start gaat. Rond 19:30 zou dat ongeveer moeten zijn. Onze razende reporter. Nee, ik ga jou niet meer zo noemen, Matthijs. Maar voor nu is dat natuurlijk zo. Matthijs Biesmans, hij loopt door de zalen, over de podia. Over het tiental, duizendtal koppige publiek inmiddels. Wat zometeen zeker binnen gaat stromen. Matthijs, waar ben jij?
1: Ja, ik loop nog op de tweede verdieping, waar ik zo mondjesmaand wat mensen binnen zie komen. En ik ga eens even kijken of ik het helemaal red tot...
0: Nou, op dit moment redt hij het dus niet. Hij valt weg. Dus wat dat dan gaat, we gaan even kijken of we wat met de verbinding kunnen doen. En of we hem kunnen terughalen. En dan hopen we zometeen weer bij u terug te zijn.

I have a dream, ABBA. Ik weet in ieder geval wie wel een droom hebben. En dat zijn de organisatoren van het Sea Bottom Muziekfestival. Zij hopen natuurlijk op een heel, heel, heel groot publiek. En tot nu toe gaat dat nog wel lukken. Want er waren nog een aantal kaarten. Dus als u nog zin hebt om hierheen te gaan, de Agora in Lelystad. U bent van harte welkom op het Sea Bottom Muziekfestival. Grote line-up, waaronder Lelystad / ex-Lelystad. Wie nog wel in Lelystad woont, dat is Dennis Koppen. Hij doet samen met de Biggles Big Band eigenlijk een Sinatra-style Big Band-ervaring. Nou, Dennis Koppen, u kent hem misschien wel. Een beetje een warme stem heeft hij. Dus eigenlijk past dat precies en ook heel goed bij deze vertolking van onder andere Frank Sinatra, Dean Martin, Glenn Miller, Count Basie en dat soort muziek. Hij treedt nu live op in de grote zaal, zaal nummer 1, en wij gaan daar even naar luisteren.

0: Kom maar.
1: Zo, het volgende nummer is het favoriete liedje van mijn vrouw. Dus die speel ik speciaal voor haar, Daphne. En dit nummer werd ook het favoriete liedje van de astronauten. Die gingen op de Apollo-missies, 10 en 11. Die had een cassettebandje, hadden ze bij zich, in de ruimtecapsule. Want ja, dit nummer slaat er natuurlijk op. Komt-ie.

0: You.
1: Dennis Koppen en de Biggles Big Band. Fly Me to the Moon natuurlijk, zing Frank Sinatra, Greatest. Laten we het daarop houden. Live vanuit het Sea Bottom Muziekfestival Radio Lelystad tot aan middernacht met de programmering. In de zaal natuurlijk heel veel optredens, maar buiten de zaal, daar loopt Matthijs Biesmans. Toch?
2: Klopt helemaal. Ja. En als het goed is, is het nu helemaal verbinding met de voordeur. Want ik sta op dit moment voor bij de ingang. En ik zal een kleine omschrijving doen van hoe dat er hier uitziet. Er ligt een enorme zwarte loper hier voor de deur. Waarin hele mooie grote letters opgeschreven staat. Sea Bottom 2026. En nou, er staat een piano. Ik heb wel eens piano's gezien, maar deze is best heel groot. Kan ik u wel vertellen. Hij is groter dan normaal. Cozy for Fun staat hier op dit moment op te treden. Waar de mensen langzaamaan binnen druppelen. En wat, ja, het is wel grappig wat hier gebeurt, is dat mensen voor de deur blijven staan. Want ze willen heel graag toch nog eventjes luisteren hier naar Cozy for Fun. Dus ze denken, nou, ik blijf nog even voor de deur staan. Ik blijf nog even genieten van dit optreden. Voordat ik hier de muziektempel betreed. En ik zou je een klein beetje meenemen naar de, hoe dat er hier uitziet. Ik zie hier, als je binnenkomt lopen, radio, dankjewel. Ze spelen speciaal voor ons Radio Gaga hier.
1: Ik hoor het, ja.
2: Als je de ingang binnenkomt, kun je twee kanten op. Je kan een bezoeker zijn of je kan een sponsor zijn. En dan word je nagelang, word je denk ik heel netjes bediend. Even kijken, en dan kom ik ondertussen in de foyer waar het inmiddels al best wel druk is. En in die foyer wordt er opgetreden. Er staat een band waarvan ik de naam even niet kan zien. Maar ik neem aan dat jij die wel aan jouw kant hebt.
1: Ja, in de foyer staat Winke Wagner en de Monens.
2: Oh ja, ik dacht ik ken ze al. Zij zijn vaker hier geweest bij dit Sea Bottom Festival. Ja. Ook toen het jazz heette overigens.
1: Ja, maar dit is ook een beetje een...
2: Loopt het daar goed van?
1: Oh, sorry, nee, ik denk, ik neem jou even mee in hun stijl muziek. Want het is een beetje een stijlvolle vocal jazz. Maar ze hebben ook wel uitstapjes naar funk, soul, R&B. Dus wat dat er gaat, gaan ze alle kanten op. Maar inderdaad, voor de foyer uitermate geschikt.
2: Ja, zeker hier voor de foyer geschikt. Want mensen staan heerlijk met hun allereerste drankje hier in de hand. Staan ze te genieten van de echt jazzy klanken. Ik weet niet of u het mee kan krijgen over mijn microfoon. Ik denk het haast niet. Maar goed, die jazzy klanken die klinken hier lekker door die foyer heen. Ik zal eens even kijken hoe het is in de grote zaal. Want we hoorden zojuist bij jullie al Dennis Koppen. Ik ga eens even kijken hoe die grote zaal eruit ziet met Dennis. Oh, nou, die zit voor meer dan de helft vol. En daar staat hij dan te zingen. In een speciaal, nou, ik mag wel zeggen uitgevoerde Agora Theater. Want de hoofdzaal heeft allemaal extra banners en allemaal lampjes om Sea Bottom Muziekfestival te promoten. Dus het ziet hier hartstikke gezellig uit, jongens.
1: Dat is, ik denk, er komt nog meer. Maar nee, dat is leuk. In ieder geval, hier is ook een band zich aan het opmaken. Hè. Wij zitten met de studio in de Wisselfoyer. De zogenaamde Cool Jazz Club. Ook wel Flevozaal voor de mensen die de Agora een beetje goed kennen. En daar staat Parisien zich een beetje op te warmen onder het motto van, nou, laat het publiek maar binnenstromen. Dat stroomt ook binnen, dus dat is in ieder geval al heel fijn. De zaal hier zit echt al bijna vol. Er zijn zelfs mensen die niet meer kunnen en willen zitten, maar gewoon lekker blijven staan. Dus wat dat er gaat, kan het hier ook op. Ik zit even te denken waar we heen gaan. We gaan even een muziekje draaien. Komen we zo direct weer bij jullie terug hier live vanuit het Sea Bottom Muziekfestival.

0: Kiss.
1: Prince. En hij kust eigenlijk iedereen die hier binnenkomt. Want uiteindelijk moet je er maar moed voor hebben om hier op het jazzfestival te zijn. En zeker te spelen. Op de achtergrond, u hoort ze misschien al, de line-up. Parisien, Gypsy Jazz, Jazz Manouche. Eigenlijk een beetje de Django Wagner muziek. Django Reinhardt moet ik eigenlijk muziek. Don Fink, volgens mij komt hij uit Lelystad. Maar misschien kunnen we het hem zo direct vragen. We gaan in ieder geval een stuk luisteren van Parisien.

0: razendsnelle gitaarlijks, vlammende piano, improvisaties en ongeëvenaarde swing natuurlijk. Parisien, ze doen het trouwens samen met Peter Bates. En Peter Bates is meester pianist. Je hoorde hem net. Parisien, en als we dan toch lekker snel bezig zijn, dan hollen we meteen naar beneden. Want daar staat Matthijs Biesmans.
1: Ja, ik sta op dit moment bij de garderobe. En bij de garderobe hebben ze iets heel bijzonders bedacht. Want ze dachten, nou, we zetten daar een karikatuurtekenaar in. En die karikatuurtekenaar, dan zit je toch even een paar minuten te wachten. En wat hebben ze nou bedacht? Ja, volgens mij, ik ga het eens even vragen, want ik ga er gewoon tussendoor. Dat mag vast wel. We zijn live op de radio, dus als we... Ja, welkom. Ik, dat die meneer zit te tekenen, snap ik. Maar wat bent u hier aan het doen?
2: Ik ben de mensen aan het bezighouden. Want anders dan zitten ze pestpokken te vervelen. En ze moeten natuurlijk een beetje lachen af en toe. Dus ik maak ook af en toe wat grapjes en zo.
1: Ja, en die papegaai op mijn schouder, is die echt?
2: Die is... Ja. Dat is radio toch, hè? Ja, die is echt, die papegaai. Coco 8 heet die.
1: En u heeft een is het een trekzak? Zeg ik dat dan verkeerd?
2: Nee, het is een accordeon. De trekzak is een soort accordeon. Dus ik vind het niet erg als je de trekzak noemt. Ik ga een Frans Mupke speulen voor die mensen. Want die... hij is bijna klaar met tekenen, zie je dat?
1: Oh, u moet doorspelen. Sorry, ik hou u op. Speel lekker door, want dan horen de mensen thuis het ook. Dat is leuk.
2: Voor de radio stop ik graag met spelen.
1: Nee, speel lekker door. Kijk eens even. Terwijl de mensen voorzien worden van een lekkere cocktail.
0: En een Frans kaasje.
1: En er wordt druk getekend hier aan deze kant. En er zit achter inderdaad een meneer met een... het is dus blijkbaar een accordeon. En die is de mensen aan het entertainen. En hij heeft ook, ja... Het is, ja, ik denk toch echt dat hij nep is, maar er zit dus een soort papegaai op zijn schouder. En hij speelt verzoekjes.
0: En zit die Franse papegaai nu Franse kaas te eten met die accordeon?
1: Ja, hij eet ook Franse nootjes ineens en zo. Dus ik denk dat het wel echt een Fransman is. Maar het ziet er wel supergezellig uit. Het is een nieuwe vorm van entertainment waarin je mensen die moeten wachten, omdat ze gewoon staan te wachten dat ze hun jas weer uit mogen, dat je ze kan entertainen. En inmiddels staat hij gewoon een wachtrij om bij de karikatuurtekenaar op de foto te mogen... op de tekening te mogen gaan. Dus het is in ieder geval populair ook. En een echte aanrader. Hij doet het in kleur, zie ik. En hij deed er zelfs met twee mensen tegelijk. Het was ook een echtpaar, overigens. Dus zo ziet op dit moment de garderobe eruit.
0: En als je in die garderobe kijkt, hangen er al wat jassen? Oftewel, is het druk?
1: Ik ga eens even kijken. Misschien dat ik iemand wel het antwoord kan laten geven. Als ik jullie een vraag mag stellen, hoeveel jassen hebben jullie ongeveer hangen? Weten jullie dat? Ja, wacht, dat mag u... Hoeveel jassen hebben we ongeveer hangen? Het hoeft niet op de jas precies, maar we zijn benieuwd als radio.
3: Een... rond de 400.
1: Rond de 400 jassen. Nee, we zijn nog... ze zijn nog niet allemaal binnen, hoor ik hier, Marcel.
0: Dat is leuk dat je dat zegt, want mocht jij nu luisteren en denken van... Hey, misschien is dit wel wat voor mij. Er zijn nog een paar aantal kaarten.
1: Ja, ik moet alleen even kijken hoeveel. Zal ik eens even kijken of ik dat nog kan spotten ergens? Of sta je bij Jaap?
0: Dat is wel fijn als mensen niet voor niets komen natuurlijk.
1: Ja. Jaap, hebben we nog kaarten? Kunnen we nog naar hier komen?
4: Ja, jullie kunnen... Ja, ik heb jullie gezien. Jullie zien er mooi uit.
1: Heb je er nog een paar?
4: Ja, aan de kassa kan gekocht worden.
1: Oh, dus er zijn nog een paar kaarten verkrijgbaar.
4: Kaart aan de kassa, ja.
1: Ja, wij zijn de mensen namelijk aan het uitleggen hoe gezellig het hier is. Ja. En ja, toen kreeg ik de vraag van boven. Die zeiden... Het gaat hartstikke makkelijk. Het begint alleen al bij de entree, weet je wel. Ja, waar je sommige mensen leggen een loper uit. En je hebt Seabottom en die legt, wat is dit? Een soort compleet tapijt uit, lijkt het wel. Ja. En dat maakt het verschil hier wel een beetje, denk ik.
4: En muziek, hè. Er staat ook muziek bij de voordeur. Waardoor je al swingend binnenkomt.
1: Letterlijk en figuurlijk. Ik heb het gezien.
4: Ja, leuk. Ja.
1: Helemaal goed. Ja, we houden jou niet lang op, want jij staat hier bij de VIP-ingang. Maar dat betekent dus feitelijk, Marcel, dat er wel nog een paar kaarten verkrijgbaar zijn.
0: Nou, dan zeg ik eigenlijk gewoon iedereen, kom nog even naar het Seabottom Muziekfestival. Tot aan middernacht zijn wij in ieder geval bij jullie om je bezig te houden en een beetje mee te laten proeven hoe de sfeer hier is. Matthijs, we spreken je zo weer.

0: Joan Osborne, One of Us. En daarvoor die andere gigadame met de strot. Davina Michel en What a Woman. En als u denkt, wat hoor ik toch op de achtergrond voor een geroezemoes? Nou, dat zou heel goed kunnen kloppen. U luistert naar een live uitzending van Radio Lelystad vanuit de Agora hier in Lelystad. Het Sea Bottom Muziekfestival vindt hier plaats met een heleboel artiesten. En dan vooral geënt op jazz, soul, funk en blues. En over dat laatste gesproken, daar treedt zo direct me toch een band op. Hier in de kleine zaal. En dat is eigenlijk hemelsbreed. Nou ja, ik kan hem, als ik even de hoek om kijk, kan ik de kleine zaal zien. Daar treedt op Flavium. En Flavium, nou, u zegt het misschien niks, maar mij wel. Uit 1969 komen ze. En zo lang draait die band al mee. Ze deden samen met bands als QB en de Blizzards. Waren ze echt top in de grondlegger van de Neder Blues. Dat zometeen in de kleine zaal. En als het goed is, dan loopt Matthijs in die kleine zaal.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ik dacht, ik ga alvast een kijkje nemen in die kleine zaal. Ook al begint daar nog geen optreden, maar om daar te komen was al lastig. En ik kan je vertellen, die kleine zaal staat gewoon vol hier. Dus mensen staan gewoon te wachten totdat het optreden begint. Dat is wel heel grappig, want de keuze is reuze. Dus je hoeft hier niet te wachten op een optreden. Maar mensen zijn denk ik speciaal hiervoor naar de zaal toegekomen, al wat eerder. En staan ze te wachten, zeg maar, in zo'n... Dat is wel grappig, hè? De hele zaal staat volgeramd. Maar ongeveer een meter voor het podium is het altijd leeg. En er staat zo'n soort halve cirkel. En daar staat gewoon even niemand. Omdat ze, ja, niemand durft dan vooraan bij dat podium te gaan staan, weet je wel. Dus dat is op zich wel grappig. Maar die kleine zaal, ik neem jullie even een klein beetje mee. De tribunes die daar normaal gesproken staan, zijn helemaal weggeschoven. Zodat er dansruimte is. En ruimte om de mensen te laten staan, moet ik eigenlijk zeggen. En er hangen heel veel van die grote lampen met het logo erop. Sea Bottom Muziek Festival. En het podium dit jaar, dames en heren, is ook verhoogd. Vroeger was dat gelijkvloers. En nu is dat een podium die ongeveer een metertje hoog is. Dus u kunt zich voorstellen, ik kijk net over de rand heen. Op het podium, daar staat een enorm... Nou, drumstel mag ik zeggen. En wat zie ik er nog meer? Allemaal gitaren staan klaar. En een hele mooie piano zie ik klaarstaan. Dus er staat van alles klaar om zo meteen helemaal los te gaan. En het is wel grappig dat mensen daar dus toch op staan te wachten, Marcel.
0: Ik zat even met onze technicus te overleggen. Excuses, Matthijs. Ik heb het laatste niet verstaan. Oh, wat erg, hè?
1: Oh nee, dat maakt helemaal niet uit. Wat ik zei, dat het toch grappig is dat mensen speciaal voor dit optreden dus gaan staan wachten in een zaal waar nog geen muziek is. Dus het is daar gewoon nog helemaal stil. En mensen staan echt te wachten ervoor. Misschien wel opmerkelijk voor dit festival.
0: Ja, en dan te bedenken dat ze, nou ja, op zich zou de band om 8 uur gaan beginnen. Ik weet niet hoe hun timing is. Maar dan is 4 minuten natuurlijk niet zoveel, hè?
1: Nee, dat is waar, dat is waar. Het zit vlak voor de 8 uur op dit moment. En ik denk dat ze straks om 8 uur gaan beginnen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik zie nog geen artiest.
0: Nee, Flavium gaat daar zo meteen spelen. En misschien wel leuk om te vertellen dat de show die ze onder andere vanavond gaan geven... Daar springen ze naar de vroege bluesy periode van Fleetwood Mac. Dat was onder andere toen Peter Green was daar een van de oprichters. En die zwaaide daar eigenlijk toen de scepter. Dus onder andere het nummer Albatross en The Green Manglishy. Need Your Love So Bad. Nou, waarschijnlijk gaan ze dat soort nummers wel doen. Dankjewel, Matthijs.
1: Ik ben nog even voor de gelegenheid, want ik ken de wegen hier. Ik sta dus nu in de coulissen. Ik ben even omgelopen. Maar daar staan ze dus echt klaar te wachten tot ze op mogen. Dus een kleine aanvulling op het geheel is dat ze echt over 2 minuten gaan starten. Want ze staan letterlijk achter het podium te wachten totdat ze op mogen. Terug naar jou, hoor, Marcel.
0: Ja, wij gaan zo meteen zeker daar wat van meepakken. Maar waar wij nu even wat van mee gaan pakken is Parisien, want die spelen in de zaal waar wij nu zitten. Jazzy Gypsy Blues.

0: Live vanuit de Cool Jazz Club hier op het Sea Bottom Muziekfestival. Parisien, Gypsy Jazz, zoals we dat noemen. Zometeen gaan wij even met Dennis Koppen praten. Hij heeft net opgetreden met een big band. Hoe is dat bevallen? We gaan het zo horen na het nieuws van 8 uur.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Ze noemden hem ooit een one-hit wonder. Virgil Sharkey, 1985 als ik me niet vergis. Good Heart hier bij Radio Lelystad. Welkom, welkom, welkom bij het Sea Bottom Jazz Festival. Live vanuit de Agora in Lelystad. Waar wij tot aan middernacht de uitzending verzorgen. En dat doen we onder andere met live optredens. Wij schakelen over naar verschillende zalen. Wij hebben Matthijs Biesmans die af en toe het publiek doorloopt. Maar natuurlijk proberen wij ook wat gasten die hebben opgetreden. Dus niet gasten die hier komen, nee. Echte mensen die hier hebben opgetreden naar onze microfoon te krijgen. Om 7 uur was dat samen met de Biggles Big Band. Dennis Koppen. Dennis, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, hoe was het? 25 man achter je. Al die blazers. Oh, ja. Lijkt mij geweldig.
1: Het is het allermooiste wat er is.
0: Ja.
1: Voor mij wel.
0: Ja. Ja,
1: mooier dan dit wordt het echt niet.
0: En voor de mensen die Dennis Koppen niet kennen, het is zijn genre hoor. Crooners, een beetje, ja, je hebt echt een goede stem daarvoor. Dat durf ik echt wel best te zeggen.
1: Dankjewel.
0: Uit Lelystad afkomstig. 25 man, Frank Sinatra, Dean Martin, die nummers heb je daar gedaan.
1: Ja.
0: Was het voor het eerst dat je dit deed trouwens? Hier op, nou, in de Agora denk ik niet persoonlijk. Nee, maar met zo'n 25-koppige big band achter
1: niet.
0: Je.
1: Nee, ook niet. Nee. En ook niet op het Sea Bottom. Kijk, het is nu het Sea Bottom Muziekfestival.
0: Mm-hmm.
1: Vroeger was dat het Sea Bottom Jazz Festival. Hè? Dus
0: Correct.
1: Dat is 2 jaar niet meer. Maar ik heb in 2010, 2011 en 2012 heb ik hier ook mogen staan. En toen ook met een big band. Die was iets kleiner dan deze. Dit is wel de allergrootste band die ik meegenomen heb, zeg maar. Want hier zat ook nog strijkers bij.
0: Ja.
1: Maar wat een feestje is dit. Echt een terugkeer. En ik ben blij dat we het hebben kunnen doen hier. Echt,
0: ja, we hebben
1: fantastisch.
0: We hebben een Sinatra-nummer hebben we live op de radio gedurfd.
1: Okay.
0: Mocht je dat willen horen. Het is al met een beetje mazzel doen we het allemaal naar terugluisteren. Dus,
1: Okay. Ja, dat zou heel fijn
0: zijn. We proberen het in ieder geval wel.
1: Te gek.
2: Ja, ik ben er ook bij.
1: Ja, hey Matthijs.
2: Dennis, leuk dat je hier ook bent.
1: Ja,
2: Dennis, kun je me nou eens uitleggen? Ik ben geen zanger.
1: Ja.
2: Maar wat maakt nou het verschil tussen alleen op zo'n podium staan en met zo'n big band? Wat is dan voor jou dat verschil?
1: Het verschil? Ja, muziek, live muziek, hè, dus met echte muzikanten, zeg maar. Met mensen die ook dezelfde passie hebben. Op een podium iets brengen, zeg maar, wat gewoon vanuit de mens komt. En mensen kunnen noten lezen en die zijn helemaal als een soort machine. Als je 25 man allemaal in dezelfde richting kunt krijgen, zeg maar, die allemaal iets moois kunnen brengen, ja, dat is toch fantastisch.
2: Is het dan ook zo dat je af en toe denkt, als je denkt, nou, ik heb even zin om het nummer bijvoorbeeld wat langer te maken, dat jij hem gewoon kan verlengen? Kan dat? Of werkt dat niet zo?
1: Dat wordt lastig, want alle stukken die worden natuurlijk van tevoren met de hand, of tenminste met de computer, worden die geschreven, zeg maar. Alle noten worden gearrangeerd.
2: Ja.
1: Het enige waar je een beetje in kan veranderen, zeg maar, is dat je het tempo misschien wat sneller of wat langzamer doet. He, dat je zegt van, nou, ik moet wel heel erg erachteraan zingen. Doe even iets het tempo omlaag. Dan kan ik wat langzamer doen. Maar voor die muziek, zeg maar, is er weinig ruimte voor improvisatie. Wat bijvoorbeeld Parisien nu doet, zeg maar. Don en mijn vrienden, zeg maar, die ken ik ook al heel lang, die lezen geen één noot. Die weten niet wat de noten zijn op een muziekblad. Zeg
2: gaat
1: maar.
2: Dat vanuit hun hart of dat vanuit hun hoofd?
1: Vanuit hun hoofd en hun hart. Ja. Ja.
0: En ze hebben van tevoren. Ja, en ik weet dan toevallig, omdat wij hier bij de rehearsals hebben een pianiste nu bij.
1: Ja.
0: Peter Beens, die doet dat ook wel eens vaker met hun. Maar in dit geval hebben ze wel wat akkoordenschemaatjes. Ja. Van, hé joh, we gaan van dat en dan gaan we daarheen. En in dat schema eindigen we.
1: Ja, en dat is bekend. Maar verder is het helemaal vrij.
2: Nu heb je 25-koppige big band achter je staan.
1: Ja.
2: Is het dan niet dat je denkt, ja, dit was hem. En hierna valt er niks meer hoger te halen. Of kunnen we nog meer?
1: Qua band is dit het allergrootste wat er is. Er is bijna niets groters dan dit. Ik heb wel eens een keer een theater toegedaan in 2012, een kerstshow. Dat was met de Fanfarekorps Nationale Reserves. Dat zijn allemaal militairen. En die waren met 50 man.
2: Zo.
1: Dus dat is keer 2. Dat wordt alleen maar groter. Maar of het er beter van wordt, weet ik niet. Maar
2: het is in ieder geval veiliger. Want als je 50 militairen achter je hebt staan, weet je sowieso dat je oké zit.
1: Dat sowieso. Ja.
2: Hey, en hoe ziet zo'n avond er nou voor jou uit? Want jij mocht letterlijk in de grote zaal aftrappen.
1: Ja.
2: Blijf je dan hangen? Of denk je van, nou, nou, want jij komt hier... Nou, ik heb je net gevolgd door het publiek heen. Het is niet makkelijk voor jou om er gewoon even lekker tussen te gaan staan.
1: Nee, nee, precies. Nee, dat is zo. Maar ik kom zoveel leuke mensen tegen. En bekenden en vrienden. En ja, die hebben allemaal gekeken, hoop ik. En ja, dat is één groot feest van herkenning. En net zoals ik jou tegenkwam. Ja, ja, dat is toch fantastisch. Ja, leuk.
2: Heel, heel leuk. Dus je blijft eigenlijk de hele avond gewoon ook als artiest gezellig hangen of zo?
1: Ja, want ik ben muziekliefhebber. En daar gaat het om, hè. We maken muziek en omdat we het leuk vinden.
0: Vanavond de Agora. Wat staat de volgende keer op de planning?
1: Op de planning?
0: Ja.
1: Nou, ja, de band heeft wel, wel aangegeven zeg maar, dat ze wel dit vaker zouden willen doen weer met mij. Dit soort optredens. Dus ik hoop dat we in het vervolg weer wat leukere optredens kunnen gaan doen. Ze gaan ook op tour door Thailand heen elk jaar. Altijd in maart volgens mij gaan ze 3 weken door Thailand heen toeren. Zelfs voor de koning. Ja, het is ongelooflijk. Zou ik dat als wens hebben? Ja, tuurlijk. Waarom niet? Ja. Maar nee, ik zie wel wat er komt. Dit was voor mij mijn hoogtepunt van het jaar. Gewoon klaar, over, uit, dit was het.
0: Nou, kennen in Lelystad een hele hoop mensen jou. Maar mensen die nu luisteren en denken Dennis Koppen... waar kunnen ze meer over jou vinden?
1: Ik heb een website.
0: Kijk.
1: www.denniskoppen.nl met een K. En dan kun je mij vinden. En als je me van optreden wil roepen, kan het ook. Ja hoor.
0: Lijkt me helemaal top. Hey, ja, Dennis, dankjewel voor dit gesprek.
1: Super.
0: En we spreken je graag snel weer.
1: Is goed. Fijne avond.

George Benson, Give Me The Night. En dat was uit 1980. Dat betekent oud. En daarvoor Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. En dat was uit 2026. En daarmee hartstikke nieuw. Tot aan middernacht zijn wij live hier bij Radio Lelystad aanwezig op het Sea Bottom Muziekfestival. En dat betekent dat we van de ene zaal naar de andere zaal gaan. We hadden net Dennis Kopper hier zitten. Die had een optreden om 7 uur. En op dit moment live in de kleine zaal Flavium. When I talk to God, I know you'd understand. Sit by me, I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to.

0: iconen zijn het. Flavian live vanuit de Funky Blues Factory. En dat is dan de kleine zaal hier in de Agora. En u hoort het al, Radio Lelystad live aanwezig bij het Seabottom Muziekfestival. En we gaan van de ene zaal naar de andere zaal. Als het goed is, nee, ik weet het zeker, dan is in de grote zaal Ruben Heijn aan het optreden. En Matthijs, die checkt even het sfeer.
1: Ja, ik sta op dit moment op het balkon van de grote zaal. En die Ruben Heijn, joh, die zit achter een keyboard. Die heeft er twee tegenover elkaar gezet voor de gelegenheid. Maar echt, die ramt die zaal plat, hoor maar. Dat is ongekend wat hij doet hier. En hij switcht dus van zijn ene keyboard naar zijn andere. Die staan met de rug tegen elkaar aan. En ik weet niet waarom, maar ik denk dat het een andere instelling is of zo. En dan kan hij gelijk doorpakken. Dus hij doet nu even zijn haar goed, neem een slok water. En hij gaat gelijk door. En als je denkt, ja, Ruben, hij staat alleen. Nee, hij staat wel met de band. Ik zie twee gitaristen en iemand achter een drumstel zitten. Dus dat betekent... hij kondigt van alles aan. Ik denk dat het leuk is, lieve mensen, om ook even te gaan luisteren. Want dit is Ruben Heijn.

0: Ruben Heijn, live hier vanuit zaal 1. De grote zaal hier in de Agora in Lelystad. U luistert nog steeds naar een live uitzending van Radio Lelystad hier op het Sea Bottom Muziekfestival. En grote artiesten nog komen, hoor. U hoorde net al Ruben Heijn, maar wat kunt u nog verwachten? Ed Celia Rombly bijvoorbeeld. Of wat dacht u van Mats Lodestein hier zometeen naast ons? De Bootleg Betty. Cha-cha-cha-cha. Een moeilijke naam, Cha-Cha-Cha-Cilino.
1: Ja, dat is 4 keer Cha-Cha.
0: Ja, Cha-Cha. Zou dat Cha-Cha-Cha muziek zijn? Ik ga het je zo vertellen, hoor. Dus,
1: Ja, ik ben wel inderdaad heel benieuwd. Heeft dat te maken met dansen?
0: Cha-Cha-Cha-Cha. Laat ik het goed uitspreken. Cha-Cha-Cha-Lina.
1: Ja.
0: Ja, het is een Haagse jazzformatie. Laten we daar eens over beginnen. Ze komen uit Den Haag. En mevrouw Smit, zij is eigenlijk de naam die achter deze band zit. En het is een beetje... Een Latin jazz, salsa, rumba. Dus echt met
1: van alles
0: veel
1: wat.
0: Veel percussie. Dus echt Latin American.
1: Ja.
0: Dus hey, dat is gewoon lekker.
1: Ik wil even met jou erover hebben. Want hier in de Cool Jazz Club waar wij zitten is zojuist geëindigd Parisien. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
0: Ja, dat is correct.
1: Zal ik eens even kijken of ik een van die mensen naar hier kan krijgen? Zullen we eens even kijken hoe ze het ervaren hebben hier?
0: Ja, Don Vink of misschien iemand anders. Don Vink, dat is eigenlijk de oprichter van de band. Hij komt van origine uit Lelystad. Ik weet niet of hij hier nog steeds woont. Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Ik ben hem al een tijdje uit het oog verloren.
1: Ja.
0: Maar vroeger, toen ik nog een kleine jongen was, toen was hij al bekend.
1: Oké. Ik ga hem eens even ophalen om te kijken of we met de mensen thuis even kunnen verbinden. Om te laten vertellen hoe het hier was. Dus ik vlieg er even tussenuit.
0: Is goed. Luisteren wij even naar een stukje muziek.

0: zakken helemaal af naar Zeeland. Want daar woont deze man, Danny Vera, in The Morning Dawns Again hier bij Radio Lelystad. Tot aan middernacht zijn wij bij u op het Sea Bottom Muziek Festival, zoals het tegenwoordig heet.
1: Het is toch lastig, je blijft bijna jazz zeggen. Ja, ik heb dat ook hoor. Ja.
0: Dat zit zo in de genen, dat is echt niet te geloven. Ik moet echt nadenken, oh ja, het heet tegenwoordig muziekfestival. Ja. Maar waarom, hoe komt dat, dat het nu muziekfestival heet?
1: Nou, ze hebben breder geprogrammeerd. Vroeger was het alleen jazz wat ze programmeerden. En de laatste twee jaar hebben ze dat een beetje, nou, niet losgelaten, want er is nog steeds heel veel jazz. Alleen ze programmeren veel breder, waardoor het ook voor een breder publiek aantrekkelijk wordt.
0: En over jazz gesproken, wij zitten hier met onze mini-studio in de Cool Jazz Club. En ja, het woord zegt het al, jazz. En als je aan jazz denkt, heb je heel veel genres, maar dan ook echt eigenlijk te veel om op te noemen. Maar een van die genres is het zogenaamde Gypsy Jazz. En daar hebben wij vanavond naar geluisterd met Parisien. Don Vink tegenover ons. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Hallo.
0: Hoe was het? Want ja, voor jou is Lelystad niet al geheel onbekend.
2: Nee.
0: Maar, en ook niet het Sea Bottom voor de eerste keer.
2: Ja, voor mij is het Sea Bottom Jazz Festival. Dat zit er bij mij inderdaad helemaal ingebakken. Dus ik heb er jaren mogen spelen. En heel lang eigenlijk even niet meer. En daarom is het wel heel leuk dat we vanavond weer mochten spelen.
0: Oké, want die wist ik dan nog niet. Nee. Was daar een reden toe? Was jij even in een...
2: Nee, zeker niet. Kijk, volgens mij hebben we uiteindelijk wel 10 of 11 keer bijna achter elkaar gespeeld. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze dachten, we doen eens wat anders. Maar ja, ik denk dat dat 4, 5 jaar geleden is. Dus dacht ik van, nou, zou het toch wel weer eens leuk vinden als ik nou weer gevraagd word, zeg maar. Ja. Nou, en gelukkig ben ik dit jaar weer gevraagd. Dus,
0: Wij omschrijven jullie muziek als Gypsy Jazz. Ja. Maar is dat ook echt de term? Want ik denk aan Django Reinhardt, et cetera. En echt die gitaar, die snelle solo's op de gitaar.
2: Ja, het hoort er allemaal bij. Kijk, het is eigenlijk, het komt dus inderdaad van origine van Django Reinhardt. Die heeft deze stijl van muziek eigenlijk bedacht of uitgevonden. Mm-hmm. En in Frankrijk heet het jazz manouche.
0: Okay.
2: En dus dat is ook eigenlijk, manouche is weer gypsy. Dus, maar dan, ze draait natuurlijk alles om. Maar in Europa, iedereen heeft het eigenlijk wel meestal over gypsy jazz, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en wat onderscheidt deze stijl zich nou met de reguliere...
2: Nou, dat heeft voornamelijk te maken... Ja, je hebt Roemeense of Hongaarse zigeunermuziek. Dat is de Balkansoort, zeg maar. Mm-hmm. En wat wij doen is dan echt inderdaad meer een jazzsoort. En zeker door de samenstelling van instrumenten. Dus twee gitaren en een contrabas, dat is eigenlijk de basis.
0: Ja.
2: Instrumentale muziek, dat bij Balkan is dat niet, zeg maar. Er zitten vaak violen bij, accordeons of cymbalen, dat soort zaken. En dat hoort hier eigenlijk niet in thuis allemaal. Viool wel, uiteraard, maar de rest niet.
0: En vanavond een pianist.
2: Ja,
0: want dat is ook niet gewoon bij jou als zijnde Parisien.
2: Nee, klopt. Nou moet ik zeggen, we hebben de laatste 3 jaar heb ik nu een project inderdaad met een pianist erbij. Dus niet die van vanavond. Want vanavond hadden we niemand minder dan Peter Bates. Dat is echt een fenomeen. Een geweldenaar in de jazz scene, zeg maar. En ja, onze pianist die kon niet. Dus ik weet niet of je het mee hebt gekregen, maar zijn vrouw die is zwanger 33 weken. Ze gingen nog even snel een week naar Italië. En nou ja, zul je altijd zien. Zij is daar opeens moesten bevallen.
0: Oh jee, ja.
2: Kindje is te klein, dus ze mogen niet vliegen. Dus hij zit al 4 weken vast, extra lange vakantie. Maar hij moet nog 3 weken blijven. Nou ja, in ieder geval de optreden is gaan door. Dus ik moest even wat anders gaan regelen. Dus en ik heb Peter Bates gevraagd. En dat was waanzinnig.
0: En hij zei meteen ja?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, en ik heb ooit eens, toen ik voor mijn 18 was of 19, toen ik deze stijl begon te spelen, heb ik een keer met hem gespeeld. Bij de Zigeuners, die wonen toen in Rijswijk. En dat noemden ze het clubhuis. Dus dat was echt midden op het Zigeunerkamp. Hadden ze eigenlijk een soort, een soort schuur. Maar er stonden bar in, palmbomen, discoballen. En de versterkers gingen daar op 12. En het bier ging tot 4 uur, 5, 6, 7 uur ochtend. Ging dat door. Nou ja, één groot feest. En dan heb ik Peter ook wel eens gezien.
0: Okay.
2: Dus dat was eigenlijk de eerste raakvlak.
1: Ja, wat ik zo leuk vond is, je zegt we zijn een paar jaar niet geweest. Maar jullie beginnen met optreden en die zaal stroomt vol.
2: Ja.
1: En je hebt hier nou een beperkt aantal zitplekken, maar dat maakte niet uit, want ze stonden gewoon nog 5 rijen dik erachter staand.
2: Ja, ik was ook heel erg blij met de opkomst. Dat is natuurlijk altijd even afwachten. Zeker misschien omdat de programmering anders is. Het is niet alleen maar jazz, dus kunnen we het wel vullen. Maar ik denk dat het aardig gelukt is. En ja, gelukkig kennen ze ons nog in Lelystad.
1: Ja, maar dat is inderdaad wel heel fijn. En wat ook opvallend is, is volgens mij spreken jullie... we hadden het net al even over op hart en gevoel, zeg maar, ja, heel veel. Hè? Dus ja, het is niet dat jullie echt bladmuziek afwerken of iets dergelijks?
2: Nee, sterker nog, de ritmegitarist, ikzelf en de bassist kunnen geen noten lezen. Hebben geen muziekschool gedaan, dus we doen eigenlijk alles op gehoor.
1: Wauw.
2: En alles op gevoel. En natuurlijk, we hebben onze eigen theorie ontwikkeld, maar je moet ons niet vragen iets in die termen, want dat weten we niet. Daarentegen Peter Beets, die kan het allemaal wel natuurlijk. Dus dat is wat makkelijker voor hem misschien.
1: Maar is het dan ook, lijkt het dan ook een beetje wat jullie spelen op een soort jammen? Want jullie moeten elkaar volgen daarin.
2: Er zit structuur in, want het blijft gewoon jazz en jazz standards. Hè, en die hebben gewoon een volgorde van akkoorden. Maar eigenlijk, daarna eerst speel je eigenlijk altijd eerst de melodie. Hè, en daarna is het gewoon vrij. Dus dan kun je gewoon improviseren tot je erop neervalt. Maar je moet je wel aan de akkoorden houden, dat is belangrijkste.
0: Ja, want dat hoorde ik wel jullie zeggen van net... Of eigenlijk voordat jullie begonnen, waren jullie even aan het warm spelen. Ja. En toen zaten wij hier al. En toen hoorde ik inderdaad met de pianist aangeven van... Oh, we gaan eerst dat en dat akkoord. Ja. En dan die en in dat akkoord eindigen. En het loopje gaat zo.
2: Ja, je moet alles toch een beetje afspreken. Want we hebben geen noot samen gespeeld. Dus we kwamen hier aan en we hebben denk ik een half uurtje die soundcheck gedaan. En dat was het eigenlijk wat we samen gedaan hebben.
1: Is dat dan extra spannend of juist extra uitdaging waarbij je denkt... Oh, ja, lekker.
2: Ja, dat laatste denk ik. En ik natuurlijk had vanochtend wel even... Oh, vind ik wel weer spannend. Te gek en leuk. Ik heb heel veel optredens gedaan, dus echt spannend vind ik het niet. Maar ik heb wel altijd even de zin in en de adrenaline rush. En zeker nu even iets nieuws. Je moet het toch allemaal weer doen met z'n allen, terwijl je nooit samen hebt gespeeld.
0: Nou, ik durf eerlijk te zeggen, het was niet te horen.
2: Nou, dat is
0: fijn. Dus dat is echt complimenten van ons uit.
2: Dankjewel, dat was de bedoeling.
0: Dus als mensen jou willen volgen,
2: ja,
0: want Parisien, mij zegt het wat. Ik kom uit Lelystad, nou, jij van origine ook.
2: Ja.
0: Maar misschien andere mensen die nu luisteren denken van... ja, we hebben inderdaad net wel wat gehoord.
2: Ja.
0: Waar kunnen zij meer informatie over jullie?
2: Ja, ik zou bijna zeggen gewoon op onze website parisienne.nl. Nou, dan ben je er eigenlijk al.
0: Eigenlijk simpelijker.
2: Ja, simpelijker.
0: Soms hoeft het echt niet moeilijk te zijn.
2: Nee.
1: Nou ja, de vraag is hoe je het spelt, want dat is natuurlijk wel een dingetje. Ja, want als je, het is toch wel even... Dus Parisien, om het even...
2: Ik zeg altijd Parijs op zijn Engels.
1: Ja.
2: Dat is Paris. En dan met EN erachter. Ja. Parisien. En dan .nl.
1: .nl, dat dan. Ja, precies. Ja, precies. Of Google het gewoon lekker.
2: Ja, dat kan ook.
0: En zo werkt dat ook. Don Vink, hartstikke bedankt.
2: Graag gedaan.
0: Heel veel succes verder.
2: Dankjewel. Jullie ook.
0: Bye bye.

twee liedjes. We begonnen in Utrecht, Rondé. En toen namen we de trein naar Zwolle, want daar wonen de broertjes die zichzelf Tangerine noemen en Work for That Love. Tot aan middernacht luistert u naar Radio Lelystad live vanaf het Sea Bottom Muziekfestival. En waarom muziekfestival? Nou ja, een heleboel soorten muziek. En dat betekent dus van jazz naar funk naar soul naar eigenlijk van alles. En dat betekent dat wij meerdere zalen vullen hier live in de Agora. En in de grote zaal staat nog steeds Ruben Heijn te spelen. En daar gaan we nog even naar luisteren.

wat korter dan we dachten. Ruben Hein vanuit de grote zaal hier op het Sea Bottom Muziekfestival. Misschien een leuk weetje over Ruben Hein. Wat ik natuurlijk niet wist, is dat hij een vervent natuurliefhebber is. En vogelaar. Ik denk dat we nog heel even naar hem terug gaan voordat wij overgaan naar het nieuws van 9 uur. Nog even Ruben Hein live vanuit de grote zaal hier in de Algemeen.

0: Ruben Hein live vanuit de grote zaal hier op het Sea Bottom Muziekfestival. Live vanuit de Agora. We gaan even naar het nieuws van 9 uur.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch. Te sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

De Beretta Team van onze grote vriend Sammy Davis Jr. En Beretta, dan denk je aan een televisieserie. Ja, dat klopt, uit de jaren 60. Live vanuit het Sea Bottom Muziek Festival. Live vanaf is dit Radio Lelystad met in de Cool Jazz Club zo direct Mats Lodestein. Hij is zich een beetje aan het opwarmen. De publiek stroomt al vol. Maar dat betekent dat wij in ieder geval naar hem kunnen gaan luisteren.

0: Mats Lodestein hier vanuit de Cool Jazz Club. Live bij Radio Lelystad te horen vanaf het Sea Bottom Muziekfestival.
1: Nou, dan denken jullie, wat heeft die man het over?

Dusty Springfield in private. En dat allemaal hier bij Radio Lelystad. Live trouwens vanaf het Sea Bottom Muziekfestival, waar wij aanwezig zijn in een klein zaaltje. En dat is de Cool Jazz Club. Zogenaamde Whistle Foyer hierbij in de Agora. En dat is op de derde verdieping. Of op de tweede, ik weet het eigenlijk niet volgens mij. De begane grond. De tweede verdieping, dus de bovenste verdieping. En als u dan helemaal naar achteren loopt, daar kunt u ons vinden, mocht u even een handje willen schudden. Hè? U luistert en u denkt van, oh ja, daar ga ik ook heen. Het kan misschien nog, hè? Dus schroom niet. Bel even desnoods met de Agora of er nog kaarten beschikbaar zijn. Het begin van de avond waren er nog zo'n stuk of 90. Maar nu weet ik uit ervaring dat het snel gaat. Matthijs Biesmans, die loopt hier ergens rond. Ik weet nu even niet waar, maar zometeen proberen we nog wel even contact met hem te maken om te kijken of wij of alle kaarten nou uiteindelijk verkocht zijn. Want daar zijn we natuurlijk wel benieuwd naar. Het is hier in ieder geval in de zaal behoorlijk druk. Op dit moment bezig Mats Lodestein. Eigenlijk een jazzzanger. Nederlandse, hij doet trouwens ook theater. Voor hetgeen, mocht u het interesseren. Een beetje een warme, soulvolle stem heeft hij. Theatrale manier van zingen. En hij doet gewoon jazz. Misschien kunnen we nog heel even naar hem luisteren.

En u herkende het nummer misschien wel. Burt Bacharach, want daar doet hij vanavond een tribute aan. Wat wij vanavond ook grotendeels gaan uitzenden, en dat is misschien een teaser voor u. Je luistert, dat is Edcilia Rombly. Zij treedt vanavond op vanaf 21:45 tot ongeveer 22:45. Het kan een beetje uitlopen, het kan een beetje kort worden. Wij zijn gewend dat het uitloopt. Vorig jaar was het er trouwens ook bij, en toen waren er opeens allerlei storingen met het geluid. Ik weet niet of u zich dat nog kan herinneren. Of was dat jaar daarvoor alweer? Was vorig jaar. Maar laten we vanuit gaan dat dat vanavond niet gebeurt. Zij treedt dus op in de grote zaal hier in de Agora. Daar proberen wij zoveel mogelijk van uit te zenden. Verder kunt u nog vanavond verwachten hier bij de Agora op het Sea Bottom Muziekfestival Hans van Lier. Maar ook bijvoorbeeld Bootleg Betty en Cha Cha Cha Lina. Fenne, die doet, als het goed is, ook nog wat vanavond. Oftewel, een vol programma vanavond hier bij Radio Lelystad. Wij schakelen af en toe even over naar de zaal. Maar we hebben ook gewoon onze eigen muziek.

Suzanne en Freek. Niemand. Daarvoor Earth, Wind and Fire in the Stone. Een van mijn favorieten. Tot aan middernacht zijn wij bij u hier. Vanuit de Agora live aanwezig bij het Sea Bottom Muziekfestival. Wat voor de 31ste keer hier plaatsvindt. Ooit begonnen als Jazz Behind the Dykes. Toen het Sea Bottom Jazz Festival. Maar ja, de genres werden uitgebreider. Niet iedereen zat meer alleen te wachten op dat jazzmuziek. Dus er werden meer muziekstijlen bijgehaald. Waaronder de soul, waaronder de jazz... die al bestond, maar ook de combinatie daarvan. Funk gebeurde een beetje, maar ook blues werd erbij gehaald. Daar was in het begin van de avond hadden wij daar Flavium voor als grote voorbeeld. Qua funk en soul gaat zo direct French Kiss optreden. Daar proberen wij de opening van mee te pakken. Maar live hier in de zaal waar wij aanwezig zijn, de Cool Jazz Club, is dit Mats Lodestein.

Mats Lodestein met zijn ode aan Burt Bacharach. We gaan even naar de kleine zaal, want daar treedt zometeen op French Kiss. Funny fact, funky jazz op zijn best met zwaar gewicht uit de Nederlandse muziekscene. Nou, ze hebben een saxofonist, die brengt de band naar een heerlijke West Coast Steely Dan vibe. En stilzitten is zeker geen optie. Luister naar French Kiss.

0: Is dat er gewoon van de zaal of zit er ook gewoon op?
1: Okay. Die een, even een soundcheck deden. Nee, ik wil even wat vertellen over die band. Want ik had natuurlijk veel te kort, want ik dacht dat ze al beginnen waren. Maar ze staan bekend om een vette grooves eigenlijk. Een beetje opzwepende ritme, virtueuze funk en jazz solo's. Ze draaien eigenlijk al jaren mee in deze scene. En eigenlijk is het een absolute topband in de Nederlandse jazz en funk en soul.
2: Ja, en daar, ook daar voor geldt weer. Dat die zaal staat rammetje-bammetje vol, hè?
1: Ja, echt waar.
2: Ja,
1: komt net uit van die kant. Dus.
2: Ja, wij zijn net een goede 3 kwartier bezig geweest om Ruben Heijn van een podium af te krijgen. Eén had geen zin om te stoppen, dus die ging gewoon wat langer door. Ja. Iedereen in paniek daar, want de zaal moet omgebouwd worden voor This is Tina.
1: Ja.

French Kiss vanuit de kleine zaal. De zogenaamde omgedoopte Funk Blues Factory. Hier live op het Seabottom Muziekfestival in Lelystad. De Agora, waar? Ik moet even Matthijs zo meteen vragen of er nog kaarten zijn. Maar ik denk persoonlijk dat het helemaal uitverkocht is. Want het is best druk hier in de kleine zaal.

de zogenaamde wisselfoyer. De Cool Jazz Club speelt nog steeds Mats Lodestein. Zometeen krijgen wij Edcilia Rombly. Dat zal zo... over een 10 minuten zal dat ongeveer wel gaan beginnen. Daar proberen wij zoveel mogelijk van uit te zenden. Als dat lukt. Tussendoor proberen wij zeker nog wat artiesten hier naar onze mini-studio te trekken. Waaronder Ruben Heijn, die net opgetreden heeft in de grote zaal. Zover is natuurlijk nog niet. Zometeen dus Edcilia Rombly. Luister eerst even naar andere muziek.

0: We gingen van de Babies naar Bruno Mars. A Piece of Action naar Risk It All. En hier bij Radio Lelystad. Tot aan middernacht zijn wij live bij je vanaf het Sea Bottom Muziekfestival. Ik moet altijd weer even.
1: Ja, het was weer bijna jazz, hè, wat je zei. Ja, nee, je gaat
0: Sea
1: goed.
0: Bottom Muziekfestival. En tot aan middernacht zijn wij bij je. We pakken af en toe eens wat zaaltjes die wij mogen nemen. En een van die zalen trad op Ruben Hine. En Ruben Hine zit nu tegenover ons.
2: Je mag gewoon Ruben zeggen, hoor.
0: Ruben! Hey, welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Leuk dat je even bij ons aan wilde schuiven. Tuurlijk. En eigenlijk de basisvraag. Wij kunnen allerlei dingen over jou vertellen. Van Linda's Zomertour. Allemaal hartstikke leuk. Ja. Maar hoe was het vanavond?
2: Ja, leuk. Ja, het was heel leuk. Het was...
1: Je kan ondertussen gewoon door. Ja, dat gaat helemaal los van elkaar tegenwoordig.
2: Ja. Nee, voor de luisteraar, we zitten ook gewoon bij een concert. Dus ik merk dat ik nu heel zachtjes heb.
1: Doe maar niet. Dat gaat weer zelf.
2: Het was super leuk. En het was heel... we hadden er echt wel zin in. Ik had vandaag een beetje een lange dag. Want we waren vanmorgen ook al bij de radio in Radio 2. Dus ik had ook gewoon heel veel zin om te spelen, zeg maar. Ja. We konden echt lekker los. En dat was wel... ik voelde me ook vrij en zo op het podium. Dus dat was wel lekker, ja.
1: Het mooiste was, jullie waren zo lekker bezig. Op een gegeven moment heb je een keer gevraagd... hebben we nog even? Toen had je nog een kwartier.
2: Oh ja.
1: En na een half uur stonden mensen in de coulissen een beetje te draaien. En die dachten, gaat hij überhaupt nog stoppen?
2: Oh, zijn we te lang door? Ik heb geen idee.
1: Iets, maar dat was alleen maar leuk. Want op een gegeven moment gingen jullie het publiek erin betrekken. Mm-hmm. En dat was wel echt... Wij vanuit de coulissen stonden daar, zeg maar. En als die coulissen gaan trillen, dan weet je dat het oké is. Weet je wel? Dan doe je het heel erg goed. En op een gegeven moment op het ritme gingen wij heen en weer, zeg maar. En toen dachten we, oh ja, hij gaat lekker daar in de zaal. Maar beleef jij dat zo op het podium ook? Want het publiek horen is heel moeilijk, denk ik, als je op een podium staat.
2: Nou, met name omdat jij hebt nu ook in-ears in, hè? Van die oortjes, waardoor je eigenlijk een beetje afgesloten bent. Dus soms is dat een beetje lastig. Dus ik doe ze af en toe uit. Want ik heb soms ook, ik zit ook een beetje in mijn eigen zone, weet je wel. In mijn eigen zone, niet in mijn eigen zone.
1: Maar we snappen je.
2: En soms doe ik ze even uit. Want dan krijg ik een beetje het gevoel van die zaal mee. Maar ik zit ook heel fijn gewoon met mijn bandleden. Zitten we in een soort kokonnetje te viben, zeg maar. Ik kreeg het wel mee. Maar een beetje half-half, zeg maar.
1: Ja, precies.
2: En je weet natuurlijk wel... Ik bedoel, je hebt vaak op het podium gestaan. Dus je weet wel dat... Ik bedoel, het blijft niet muisstil of zo.
1: Gelukkig niet. Nee. Het zal je gebeuren, hè?
2: Ja, maar zeker. We've all been there.
1: Ja. Ja. Hey, en dan moet je toch even uitleggen. Want we doen live verslag op de radio. En wij zagen... ik kwam de zaal binnenlopen. En wat ik zag, is... Ik zag twee... Ja, ik weet niet... Ik durf het niet keyboard te noemen. Want het is een soort piano. Maar het ziet eruit als een keyboard, zeg maar. Qua vorm. Ja. En je had er twee tegenover elkaar staan. Waarvoor is dat?
2: Nou, omdat... meerdere redenen. Nou, omdat ze gewoon ook allebei een ander geluid hebben. Dus de ene gebruik ik echt als designated piano geluid. En de ander is iets meer Rhodes of Wurlitzer. Of daar kan ik iets meer switchen, zeg maar. En het is ook wel leuk dat je... Kijk, als ik alleen achter een piano zit, is het ook best wel statisch. Weet je wel? Dus het is even af en toe een moment dat ik van die piano weg ben. En dat ik even heen en weer kan lopen. En ook voor mezelf, zeg maar. Gewoon, we gaan weer even een andere vibe in of zo. Dus... Dat eigenlijk. Maar ook, het is meer met name muzikaal.
1: Oké. Ja, en het is ook een soort... Je kan je stappenteller aanzetten als je dan rondjes rond de piano gaat
2: zeker,
1: rennen.
2: Dat, zeker.
1: Stoelendans, weet je wel.
2: Dat soort stoelen, ineens was mijn stoel ook weg.
1: Oh, maar wel heel erg leuk. En je ziet het publiek ook echt erop reageren. En het grappige is, de ene keer kijk je de ene bandlid aan... en de andere keer kijk je de andere. Ja. Dus je kan ook even, zeg maar, hey.
2: Ja, precies. Ja,
1: nee, ik heb er meer. Weet je dat idee? Precies. Oké. Hey, en doe je dit soort dingen ook op tour? Want we zien je nu hier bij een festival.
2: Ja.
1: Maar tour je in deze formatie ook?
2: Zeker. Nou, we hebben nu eigenlijk... Niet eens zoveel, maar we hebben twee clubshows staan... in Rotterdam op 30 oktober en Haarlem in 29 oktober. En we spelen nog in Hilversum op 24 oktober. Dus we willen natuurlijk veel meer spelen nog. Maar we zijn ook gewoon bezig met muziek uitbrengen. En we spelen nog Paradiso in december.
1: Te loop zegt hij dat. We spelen nog in Tarpa.
2: Nee, het is wat dat betreft best een krankzinnig jaar. Want we hebben het voorprogramma van Gregory Porter gedaan in het Olympisch Stadion. En toen speelde ik daarna, een maand later, in een uitverkocht concertgebouw met een, wel met een andere formatie. En we mogen ook Paradiso spelen. Dus Amsterdam hebben we wel een beetje zo
1: vinkjes gezet.
2: Ja, maar
1: inderdaad.
2: Ik ben dus heel blij dat we nu hier in Lelystad zijn. Dat we hier ook nog komen.
1: Ook leuk, inderdaad.
2: Buiten die fucking ring.
1: Maar hier rij je een stuk makkelijker naartoe. Hè? Wanneer komt er een keer de aankondiging dat jij hier zeg maar een avond gaat spelen? Zeg maar, behalve dan op zo'n festival. Dus dat je gewoon een hele avond zelf hier.
2: Ja, moeten we kijken. Als we meer echt een tour gaan boeken, dan hoop ik heel graag hier langs te komen.
1: Ja, je mag hier 130 ook, is ook lekker. Als je op de snelweg zit, weet je mag hier gewoon hard.
2: Nee, maar ik ben een hele suffe rijder, dus ik rij altijd heel langzaam.
1: Oké. Okay.
2: Nou, dat klopt niet helemaal. Ik had laatst wel eens moesten spelen. En toen kreeg ik twee weken later zo'n envelop op de mat, weet je, van CJIB.
1: Oh, ja. Mm-hmm. Ja.
2: En dat ik voor €430 aan boetes had op één gig. Gewoon bij de carpoolplek op de heenweg.
1: Ja.
2: Geflitst op de terugweg. Nog een keer. En nog ergens anders. Maar ik dacht, wat is er met me gebeurd?
1: Ja.
2: Ik ben altijd zo'n brave jongen.
1: En dan ineens. Ja, je moet ook niet je telefoon per ongeluk in je hand hebben. Want dan moet je ook multimiljonair zijn inmiddels.
0: Ja. Inmiddels staan er overal camera's en die hou je in de gaten.
2: Ja. Nee, maar dat is ook...
1: En terecht.
2: Ja. We zijn wel op radio, hè, mensen. Ja.
0: Ik zag er wel een leuk optreden staan. Ik weet niet of dat klopt, maar dat je binnenkort op de Markerwadden speelt.
2: Ja,
0: dat is ook in Lelystad. Maar
2: zeker.
0: Dat lijkt mij wel heel speciaal, want dan moet je gewoon echt met een boot heen.
1: Ja. Hebben ze daar stroom?
2: Zeker.
1: Oké.
2: Nee, de Markerwadden is echt een van mijn favoriete plekken in Nederland. Ik ben een fanatiek vogelaar. Natuurfreak. En we hebben een paar keer met natuurmonumenten dat we daar concertjes hebben georganiseerd. En de laatste keer was in maart, geloof ik. En toen speelde ik daar met Tim Knol en met Janna Barend. En nu gaan we het weer doen. 1 november inderdaad.
1: Oeh, ja. Koud.
2: Koud, regen, kloten weer.
1: Maar
2: toch
1: heerlijk.
2: Komen.
1: Ja. Sta je dan gewoon in een regenpak?
2: Nee. Je hebt, als je nog nooit op de Markerwadden... zeg maar, dat is de beste... best geslaagde natuurherstel ding wat je maar kan voorstellen. En dat is wereldwijd echt ook wel uniek. He, want het doet ongelooflijk... Ja, ik ga nu een heel natuurverhaal houden.
1: Nee, maar dat maakt niet uit.
0: Maar het is als Lelystadters, Lelystedelingen... Laat ik het zo zeggen. Ik vind persoonlijk dat als jij in Lelystad woont...
1: Ja.
0: Moet je daar minimaal 1 keer geweest zijn. Minimaal.
1: Schoon, we gaan er niet heen, hè? Dat snap ik ook niet.
2: Dat zou ze wel moeten doen. Want het is wat het doet met het Markermeer... en wat het doet met de natuur... En de hoeveelheid leven die erop afkomt, is echt ongekend.
1: Ja,
2: en dus niet,
1: ook...
2: alleen, niet alleen op die eilanden, maar juist ook omdat het voor vissen een hele goede plek is om...
1: Maar goed,
2: we zijn... hoe laat is het? 9:30?
1: Ja, maakt niet uit, joh.
0: We gaan over de natuur. Dat wordt eigenlijk 's ochtends vroeg om 7:00 bij vroege vogels te zijn.
1: Zenden we het ook uit. Nee,
2: precies.
1: We doen gewoon 2 keer uitzenden.
0: Nee, even terug naar de muziek, want uiteindelijk gaat het daarom hier bij het Sea Bottom Muziekfestival. Ja. Een volle zaal, dat is natuurlijk helemaal te gek. Binnenkort ook weer volle zalen gepland, zoals je al zei.
2: Nou ja, dat is wel de bedoeling. Ja, ik hoop volle zalen te trekken.
0: Ja.
2: Maar nee, wat ik al zei, ik moet het even goed zeggen. 24 oktober in Hilversum, dat is hier redelijk dichtbij. Rotterdam is dan weer ietsje verder weg. Ik moet eerst zeggen Haarlem, 29 oktober. 30 oktober in Rotterdam. December nog in Paradiso. En 1 november natuurlijk hier op de Markerwadden. Daar moet je eigenlijk.
0: En over muziek gesproken, staat er nog wat nieuws in de planning?
2: Nou, we hebben gisteren een nieuwe single uitgebracht.
0: Kijk!
2: Dus die moeten jullie zo direct maar gaan draaien. Hij heet Little Thoughts.
1: We kijken even rechts voor ons.
2: Ja. Zoek hem op.
0: We hadden een andere klaarstaan, maar misschien...
2: Maar kijk maar. Maar hij is gisteren uitgekomen en we blijven gewoon de muziek maken. Want dat is toch het leukste wat er is. En vogels kijken.
1: En
0: heel belangrijk.
2: Precies.
1: Helemaal goed. We zien je op de Markerwadden. Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Dank dat ik even aan mocht schrijven.

0: Kevin Hein, we spraken net met hem. En dit is zijn, ik denk zijn eerste single, Elephants. Tot aan middernacht, het Sea Bottom Muziekfestival. Hier live, Radio Lelystad is daar helemaal bij vanuit de Agora. Zometeen een optreden van Edcilia Romley, wat wij grotendeels gaan uitzenden. Maar eerst even de nodige boodschappen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
0: Live vanaf het Sea Bottom Muziekfestival. Ja, ik moet nog iedere keer aan die naam werken. Mijn excuses. Tot middernacht zijn wij aanwezig met allerlei optredens hier en interviews. En vooral de sfeerproeven. En de sfeerproeven doen wij bij Edcilia Romley. Matthijs.
3: Ja, ik sta op het balkon in de grote zaal. En daar staat Edcilia Romley op te treden. En nou ja, kijk, weet je wat het is? Deze grote zaal heeft allemaal stoelen.
4: Hallo,
3: en,
4: hallo.
3: Hoe is het? Doet ze het goed?
4: Wat zegt u?
3: Doet ze het goed?
4: Ja, nou en of. Heel goed. Swingen en dansen. Je ziet echt van alles. Iedereen gaat los.
3: Normaal gesproken zitten mensen op stoelen, maar dat gebeurt nu niet, hè?
4: Nee, nu helemaal niet. Ik ook niet, hoor. Ik ga dat echt niet doen. Mij krijgen ze niet meer zitten.
3: Heel goed, ga ervan genieten. Nou, dat is een klein beetje de sfeer die hier erbij hangt. Aan deze kant hier op het balkon in de grote zaal. En beneden is dat inderdaad gelijke. Mensen zitten niet op stoelen, ze staan. En langs de zijkanten en in de paden, het staat helemaal vol met mensen. Die staan te dansen en te swingen. Omdat, Edcilia gewoon... Nee, ze zit echt te rocken alsof... alsof het niks is. Fantastisch, hartstikke goed. Jaap, even vragen. Doet ze het goed?
5: Wat ze verstond je niet.
3: Doet ze het goed?
5: Ja, jongen, fantastisch. Ze komt gebukt binnen, amper lopen, oud vrouwtje. En kijk ernaar, ze swingt op het podium.
3: Ja, waanzinnig. Het was niet helemaal zeker of ze naar hier zou kunnen komen, maar het is jullie toch gelukt om er hier te krijgen, hè?
5: Ja, maar dat komt niet door mij specifiek, maar wel door het Sea Bottom. Daar draagt ze een warm hart toe. En ze hebben ook de roots in Lelystad liggen. Dus ja, het was niet zo heel moeilijk om het uiteindelijk toch voor elkaar te krijgen.
3: Nou, jullie hebben het hartstikke goed gedaan. En kijk die zalen, hé, wat is toch fantastisch.
5: Ze gaan helemaal uit het dak, jongen. Helemaal gek. Ja, top.
3: Hartstikke goed. Hartstikke goed. Dankjewel, Jaap. Dat was Jaap Bosjes. Dat is de festivaldirecteur die hier toevallig voorbij kwam lopen. Ik ga eens even kijken of ik nog wat meer mensen kan vinden. Ja, ik wil haast niemand storen. Want het is zo fantastisch wat hier gebeurt in die zaal. Ik loop een klein beetje omhoog om te kijken, zodat ik wat beter ook het podium kan zien. En dan gaan we zo meteen, denk ik, naar het podium toe. Als zij misschien een nieuw nummer start. Maar even kijken, maar volgens mij doet haar nummer nu 15 minuten. Dus ze gebaart nu dat iedereen mag zingen. Oh, ze gaat een breaking down. Ze gaat haar beentje voorstellen. En dan is dit, Marcel, misschien een heel mooi moment om heel eventjes over te schakelen richting het podium.

0: Dankjewel, Matthijs. En dat was een goed moment inderdaad. Maar inderdaad, de zaal gaat helemaal los. En uiteindelijk is dat toch de bedoeling van zo'n festival. De grote zaal, Ed Celia Romley. We gaan het uitzenden en dat betekent dat we zometeen teruggaan. Nadat ik u verteld heb dat vanavond tot aan middernacht u kan luisteren naar Radio Lelystad live vanaf het Sea Bottom Music Festival.
1: Ik vind het feestje altijd zo gezellig. Vorige keer bleef ik hier tot heel laat. Maar vanavond moet ik echt netjes op tijd naar huis. Maar voordat we dat gaan doen, it's a night to remember.

0: Oh, het is zo niks voor mij om zo netjes te dansen. Oh, zijn we al bij de ballet beland? Nog steeds niet. Echt niet?
1: Dus vandaag heel
0: welk liedje komt er dan nu eigenlijk? Oh, wacht even hoor. Oh, oké. Ja, deze is ook gezellig. Ja, sorry, dat klinkt heel erg onvoorbereid. Maar dit is echt mijn eerste dingetje weer. Nadat ik 2 weken echt plat heb gelegen. Dus ik moet ook een beetje vertrouwen hebben weer in mijn lijf en mijn stem. Ik ben zo blij dat ik stem heb, überhaupt. Het is helemaal niet leuk om een week niet te zingen. En laat staan 2 weken niet te zingen. Ik dacht, nee, de derde ga ik niet aankunnen. Dus ik denk, ik moet gewoon nu wat gaan doen. En ik ben zo blij dat dit mijn eerste is. Gewoon in mijn eigenlijke oude hometown, Lelystad. Ja. Echt, hè? Volgens mij hebben jullie een topavond gehad hier verder. Bij allemaal te gekke muzikanten en muziek. Allemaal echt, volgens mij is het superleuk. Ik baal dat ik alleen maar hier zo sta. Ik wil echt... Maar is het hierna afgelopen? Nee, toch? Echt? Nee, toch? Oh, gelukkig. Misschien dat ik nog even blijf piepen. Heel even dan. Maar lieve mensen, we gaan nu naar nummers. Speciaal voor de sexy ladies in the house. Are there sexy ladies in the house? There are sexy ladies in the house. Okay, well, ladies. This one is for you. And ook all the gentlemen, of course. Tuurlijk, de mannen moeten we niet vergeten. We kunnen niet zonder ze.
2: Radio Lelystad 90.3 FM.

0: Live vanuit de grote zaal. Edcilia Rumbly Ain't Nobody. Dus omgedoopt tot Soul Stage.
1: Zo.
0: Hey, Radio Lelystad nog steeds live hier bij het Sea Bottom Muziekfestival. Tot aan middernacht maken wij de uitzending. En wij pakken af en toe eens een concertje mee. En nemen af en toe eens wat mensen.
1: Wat een luxe ook, hè?
0: Wij zijn, wij hebben een zeer, zeer, zeer fijne baan.
1: Ja.
0: Ondanks dat het geen cent betaalt.
1: Nee, maar we hebben wel vanavond 12 concerten ongeveer. Of 20 concerten.
0: Ja, nou, we hadden er hier net een, hè?
1: Ja, zeker.
0: Heb je daarna geluisterd?
1: Ja, jij kwam op een gegeven moment weghalen, omdat ik de tijd vergat daardoor.
0: Ja. Nee, ja, ik hou van Burt Bacharach. Dus ja. Ik vind dat echt heerlijke laid-back. Echt geweldig. Dus dan heb je eigenlijk spijt dat je radio moet maken. Laat ik het zo zeggen. Want je hebt niet de volledige concentratie op het podium. Maar we hebben af en toe even wat concertjes gedaan. Dus live hier in onze gemaakte studio. Mats Lodestein en Frank?
2: Daan van Schaik.
0: Yes. Op de piano. Ja, welkom.
3: Dankjewel.
0: Eigenlijk één simpele vraag. Want ik heb hier schitterende dingen staan van wat jij allemaal hebt gedaan. En wat voor muziek, hè? Theatermaker, zanger. Maar eigenlijk is onze basisvraag, hoe was het?
3: Het optreden.
0: Ja, hoe hebben jullie het gehad?
3: Het was fantastisch. Het was heel leuk om te doen. Ja, het is altijd, ik vind het materiaal gewoon heel leuk om te doen.
0: Mm-hmm.
3: En ik dacht even van, een festival. Het is wel echt luistermuziek.
0: Mm-hmm.
3: Alleen hier is de setting heel mooi gemaakt met stoeltjes. En mensen komen echt voor het luisteren.
0: Ja.
3: Dus dat was heel tof. Ja. Ja, natuurlijk wel een beetje inloop en uitloop, laten we eerlijk zijn. Soms is het ineens heel druk, want dan een grote artiest zoals Ruben Heijn stopt en dan komen heel veel mensen naar je kijken. Ik ben dan niet zo'n bekende naam. En op een gegeven moment na een half uur ging ook heel veel mensen naar Edcilia. Wat ik overigens begrijp.
0: Maar mensen bleven echt hangen. Mensen
3: sommige
0: gingen
3: mensen
0: echt zitten.
3: Ja, die er echt van houden wel. Ja,
0: maar ook mensen die inderdaad tussen de optredens doorkwamen. Want jullie waren niet de enige die aan het optreden waren op dit moment.
3: Dus, nee, dat is ook weer waar.
0: Dus wat dat er gaat, hebben ze echt bewust gekozen van, hé, laten we even in deze zaal gaan kijken. Want wij houden ook van Burt Bacharach, om maar een voorbeeld te noemen. En dan zijn er natuurlijk een heleboel grote artiesten, mede jij ook, die Burt Bacharach hebben gedaan. Ik vond het goed. Meen ik serieus.
3: Oh,
0: ik vond
3: dankjewel.
0: Wat ik heb gehoord, vond ik fantastisch.
3: Ja.
0: En nogmaals, ik heb spijt dat ik niet meer heb kunnen horen. Maar dat is even niet anders.
1: Maar was het jullie allereerste keer in Lelystad?
3: Ja, dat wel.
1: Zeker,
3: voor mij wel.
1: Konden jullie het vinden? Nee, grapje. Nee.
3: Tegenwoordig heb je Google Maps en dan kom je een heel eind.
1: Ja, en je mag heel hard rijden hier overal. Dat is ook lekker.
3: Oh, dat is fijn. Dat is waar, ja. Gewoon door die polders, door die weilanden, hoppatee. Ja,
1: gewoon alle gas geven. Flitsers kennen we niet. Politie zijn nog veldwachters. Ideaal hier.
4: Daarom maar even mooi op tijd.
1: Maar, dat is dan ook wel. Ja,
3: maar,
1: terug zo meteen.
3: Onderweg hier naartoe, ik moet zeggen, die weilanden en dan die schaapjes en de koeien, dat is wel heel mooi. Dat zie je denk ik nergens.
1: Want waar komen jullie vandaan? Uit welke hoek vandaan?
3: Wij wonen allebei in Tilburg, dus Brabant.
1: Dat is inderdaad even een stevig stukje rijden naar hier. Maar dan heb je ook wat, hoor, zeggen wij.
3: Zeker.
1: Hey, maar de allereerste keer in het Agora Theater dan ook.
3: Ja.
1: Inderdaad, meerdere zalen vanavond gepland. Maar wat vinden jullie van het gebouw? Want het is, je houdt ervan of je houdt er niet van.
3: Nou, laat ik het zo zeggen. We zijn hartelijk ontvangen hier. Hele lieve mensen. Het loopt als een trein, dat is ook heel fijn. Techniek is allemaal top geregeld, dus een complimentje voor het Agora is heel fijn.
1: Kijk, dat is ook lekker, hè? Want inderdaad, je moet het maar programmeren allemaal. En met uitlopen en inlopen en al die. Het is echt een logistiek drama.
3: En auto parkeren en weer auto uitladen en weer door. En dat was allemaal heel goed geregeld.
1: Hadden jullie ook dat mannetje met die driehoek op zijn rug die boos stond te gebaren naar iedereen?
3: Nou, hij was niet boos, hij was wel aardig.
1: Oh, dan was het alleen ons.
0: Nee, Emiel volgens mij. Niet
1: eens. Die ging fout parkeren. Ja, onze techniek ging verkeerd parkeren. Nou, die man die kon ook gillen. Maar goed, in ieder geval, even terug naar jullie zingen. Waar kunnen we jullie horen en zien optreden?
3: Je kan me sowieso opzoeken op Spotify natuurlijk en op alle streamingsdiensten. Want ik heb ook een EP opgenomen met de nummers van Burt Bacharach. Hij overleed in 2023. En ik zeg al, ik luister heel mijn leven lang al naar die muziek van kleins af aan. Ik begon met Close to You van The Carpenters. Daar hadden mijn ouders een LP van. Dus toen hij overleed een paar jaar geleden, dacht ik moet hem gewoon eren. En dan duik je in die muziek en dan kom je erachter dat hij eigenlijk heel veel bekende nummers heeft geschreven. Maar je kan mij daar sowieso op Spotify, YouTube vinden. En we spelen eigenlijk. Ja, we hebben afgelopen jaar een tour gedaan. En ik hoop in 2000. 28. Dan is hij namelijk precies 5 jaar overleden om nog een wat grotere tour te doen door Nederland.
1: Ja.
3: Je kan mij ook, ik doe ook andere projecten. Dus ik doe ook met de kerst een kerstrevue.
1: Ja.
3: Met Diva's in de kerststal. Met mijn duo Diva's op stal. Dat is iets totaal anders. Dat is een beetje muziektheater, kleinkunstachtig.
1: Ja, ja, ja.
3: Dus daar ligt de focus nu voor mij heel erg op. Maar met, moet ik heel uit mijn hoofd zeggen, met Valentijnsdag. Dat duurt nog even.
1: Ja, is nog even.
3: Dan spelen we ook ergens met dit programma, maar ik weet even uit mijn hoofd niet waar.
2: Dan spelen we heel de avond Making Love, denk ik. Of niet?
3: Ja, precies. Ja.
1: Op repeat. Ja, ja, precies. Ja, inderdaad. Inderdaad. En de muziek, je gaat dan een Nederlandse tour plannen in 2028.
3: Ja, dan moet je dus allemaal heel ver vooruit doen. Ja. Tegenwoordig. Ja, je moet
1: maar
3: twee
1: komt
3: jaar.
1: Komt hij ook langs hier dan?
3: Dat hoop ik. Dat zou leuk zijn.
1: Wie moeten wij hier aanspreken?
3: Ja, ik weet dat Mark ons geprogrammeerd heeft. Dus die moet eventjes hier ervoor zorgen dat we dan hier ook komen.
1: Ja, eigenlijk moeten
3: dat zou leuk zijn. Ja. En dan doen we een avondvullend programma. Dus niet een uurtje zoals nu. Maar dan doen we echt ook, dan gaan we ook echt de diepte in. En dan doen we ook dan doen we bijvoorbeeld ook nummers die met Elvis Costello heeft gemaakt. Burt Bacharach. God, Give Me Strength. Supermooi nummer. This House Is Empty Now. Dat zijn zulke prachtige nummers.
1: Nou, je hebt al 2 kaarten sowieso verkocht. En nou, ik hoop dat de mensen die zitten luisteren ook. Dus kom hier naartoe.
3: De muziek verveelt echt niet. En het is een crossover van easy listening, jazz, soul. Klassieke invloeden zitten erin. Ja. Het is hele interessante muziek om te spelen. Dus kom lekker luisteren en genieten.
0: Ja, je was zo lekker op dreef.
1: Oh, sorry.
0: Ik zat heerlijk te luisteren naar jullie. En ik kan alleen maar aangeven van het smaakt naar meer. Dat sowieso. Ik hoop dat jullie hier nog een keer terugkomen. En dat jullie hier geboekt worden. Of op een andere manier. Want dat zou altijd leuk zijn. We wensen jullie natuurlijk het allerbeste voor de toekomst. Dank jullie wel voor de komst.
3: Daan heeft het over gezegd.
0: En Daan heeft echt...
1: Ja, Daan heeft bijna...
0: Ik vind het schandalig. Ik ben al aan het afsluiten.
2: Volgende keer, in 2028.
3: Ja, precies.
1: Als je hier bent. Ja, precies. Daar hoor je aan. Dat is een goeie.
3: Hoe dan ook.
1: Ja,
3: hoe
1: dan ook. Oké, dank jullie wel.
3: Dank jullie wel.
1: Voor de
4: En dan fantaseer ik over allemaal romantische dingen. Wat leuk en gezellig zou gebeuren. Een man die liedjes voor je zingt en zo. Nou, ik heb wel geluk gehad, want ik heb een man die mooie gedichtjes schreef. En teksten schrijft en liedjes maakt. Dat is ook heel romantisch. Maar goed, ik ben benieuwd of er heel veel romance in de zaal zit. Ik denk het wel. Ja, wel? Oké, dan gaan we het meemaken. Here we go.

0: dank jullie wel.
1: Het Cilia Romley live hier op het Seabottom Muziekfestival in de Aura, waar wij nog steeds aanwezig zijn, Matthijs.
2: Ja, en dat ze is geopereerd, toch? Aan de blinde darm, geloof ik, of zo?
1: Was het een operatie achter de rug? Ja, dat weet ik.
2: Ja, inderdaad. Maar het is toch wel pittig, want je moet hier toch zomaar... Maar zij staat ook niet stil, hè?
1: Staat zij niet stil?
2: Nee, zij gaat gewoon helemaal los.
1: Dat jij hebt net even gekeken,
2: maar... Ik heb net even gekeken, maar zij gaat gewoon helemaal los. Maar net als het publiek, zeg maar. Dus dat je denkt, oh meisje, doe voorzichtig, anders haal je het einde niet. Maar tot nu toe staat ze nog, dus het gaat hartstikke goed, denk ik.
1: Nou, als het goed is, dan is het... Nu even naar het praten naar het volgende nummer. Want daar is ze echt heel goed in, praten. En dan staat ze ook niet stil. Maar de bedoeling is wel dat zij zometeen weer gaat zingen. Zodat wij weer wat leuks kunnen uitzenden. Want uiteindelijk luisteren we daar ook voor naar Radio Lelystad.
2: Ja, dat is waar. Maar Cilia is een soort thuiswedstrijd. En ze ziet allemaal mensen en ze vindt het gezellig om te kletsen.
1: Dus even zwaaien.
2: Ja, joh. Anders loopt het geheel toch gewoon even 10 minuten uit. Dat maakt toch allemaal niet uit.
1: Familietje hier, familietje daar.
2: Ja, precies dat. Is alleen maar hartstikke leuk.
1: Hé, dan kan je mijn oude schoolvrienden.
2: Precies dat, ja. Maar let op, daar komt ze.

0: Radio Lelystad, 90.3 FM.
1: Dankjewel. Oh jongens, dit kan ik niet verder lezen. Maar wat gaan we doen? Gaan we iets... Wat gaan we doen? Oh, dat gaan we doen. Vorige keer. Ik weet niet, wie waren er vorige keer? Oh, dus we weten wat er allemaal is gebeurd. Op een gegeven moment heeft de techniek ons in de steek gelaten. Voor de mensen die het niet weten, opeens... En ik hoorde in mijn oor, we moeten stoppen, we moeten stoppen. Het gaat allemaal mis met het apparatuur. Nou, blijkbaar zong ik te hard, ik weet het niet. En, maar mensen waren zo lekker op dreef. Ik dacht, nou, ken je dat, dat je op je hoogtepuntje moet stoppen? Dat was zo jammer. Iedereen ging los, kleren gingen uit. Alles ging in dit zaaltje gebeuren. Het was het moment dat het helemaal... Ik weet niet wat er met de mensen aan de hand waren. Het was geweldig. Dus iedereen stond hier naakt. Het was echt één groot feest. Voor de mensen die er niet bij waren. Hè? Eén groot feest. En toen dacht ik, nee, dit kan niet waar zijn. Dat je op dit punt nu gewoon mij verlaat. Maar goed, eindstand hebben we heel lang moeten wachten. En toen was het helaas zo dat we niet meer de show echt konden afmaken... als hoe we dat hadden gewild. Het mocht niet zo zijn. Maar toen dacht ik... Toen ze me zeiden van, wil je weer terugkomen, zei ik, hell to the yes. Want ik voelde ook een soort van niet af, weet je. Het was niet af. Dus, volgens mij, in mijn herinnering, ging het bij het volgende liedje een beetje fout. Dus ik denk, ik ben zo blij dat we dat nu weer gaan doen. En ik zou zeggen, ga weer eventjes weer terug in die tijd. Laten we weer helemaal losgaan. Doe alles uit wat je wil. Nee, nee, alsjeblieft niet. Maar we gaan weer helemaal los zoals toen, oké? Dit was het moment dat het helemaal fout ging. Dus nu gaan we het opnieuw doen. En het komt helemaal goed.

0: Radio Lelystad, 90.3 FM.
1: Wauw. Oké. Oh, shit. Oh, jongens, dit is echt zo erg. Oh ja, dit is een heel leuk liedje. Of niet? Oh, wacht. Ik heb alleen maar leuke liedjes. Nou, we gaan gewoon door. Ik hoor het wel, mensen. Dit is echt te klein voor mij. Oh, wat erg. Het begint met de A, toch? Klopt dat?
2: Ja.
1: Oké. Wel. Volle borst. Ik merk dat er muzikale mensen in de zaal zitten. Dus dit liedje moeten jullie met volle borst met me meezingen.

0: Met Celia Romley nog steeds vanaf het hoofdpodium hier. De grote zaal, de zogenaamd omgedoopt tot Soul Stage. Hier bij Radio Lelystad. Live vanaf het Sea Bottom Muziekfestival. En op de achtergrond hoort u Michal Varenkamp en Bas van Lier. Dat is misschien wel leuk om te vertellen. Pianist, Hammond-organist. Samen met een trompetist die een beetje in de stijl van Armstrong, Miles Davis speelt. Echt swingende jazz trompet muziek samen met een heerlijke Hammond op de achtergrond. Matthijs loopt in het ronde en hij checkt even hoe het gaat daar beneden vooral.
1: Dat klopt helemaal, Marcel. Ik sta op dit moment op de eerste verdieping. Het is een soort overloop. Dus dat is ook bij de bar. En het is hier opvallend rustig, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik sta een beetje om me heen te kijken. We zijn net even geweest in de kleine zaal. Daar zijn ze aan het ombouwen voor de laatste act die daar gaat plaatsvinden. Maar hier in de foyer wordt ook omgebouwd. Het is een soort bouwplaats zo ongeveer. Dus het is hier nu heel rustig. Maar dat komt heel goed uit. Want ik denk dat heel veel mensen op dit moment nog aan het genieten zijn van de laatste noten van Edcilia. Goed. Ga ik even over die overloop heen kijken. En ik zie hier, er staan wel allemaal broodjes Pau Pau. Delicatessen en more. Ja, dan kom je toch uit bij... Ik wil geen reclame maken, maar er staat grote Royce hier op de ding. Ik ga eens eventjes kijken bij de bar. Zal ik eens even achter de bar lopen?
0: Oh, gewoon
1: even
0: doen.
1: Kijken.
0: Gewoon.
1: Ja, gewoon doe ik dat. Maakt me helemaal niks uit. We gaan deze meneer wat vragen. Meneer, hoe gaat het achter de bar?
2: Ja, vreselijk druk. Heel gezellig. Heel druk. Het is ook dat je hier nu staat, dan kan ik even pauze nemen, maar het is echt heel druk.
1: Maar je staat de hele avond in die lekkere lucht van dat eten.
2: Ja, ik heb net een satéetje geproefd, kipsaté, zalig.
1: Oh, dat wel. Ja, oh, gelukkig.
2: Royce is echt te gek.
1: Ja? Oké, ik moet het nog eventjes gaan proeven zometeen. Maar ik zag wel net een dame ook met puntzakken met friet voorbij komen.
2: Ja,
1: dat is je ook hier.
2: Die hangen ballonnen boven.
1: Waarom?
2: Maar aan de ballonnen, dan kan je ze zien aankomen.
1: De puntzakken met friet inderdaad, ja. Ja. En er zijn jullie nou mensen die jullie extra rekenen die jij kent aan de bar, of dat niet?
2: Ja, bekenden betalen meer.
1: Het kortingsprincipe van Lelystad.
2: Jij wil drinken, maar het wordt heel duur.
1: Nee, ik durf niks meer te vragen aan jou. Nee, het klinkt hier allemaal hartstikke gezellig. En die overloop, ja, het is nu heel even rustig. Maar als je Edcilia programmeert, dan krijg je dit soort momenten, hè?
2: Piek en daal.
1: Ja, precies.
2: Mensen krijgen heel erg door van Edcilia.
1: Ja, aan het eind zometeen. Maar let op, als zometeen dat Edcilia afgelopen is over een paar minuten, dan denk ik dat het hier weer rijen dik staat, of niet?
2: Ja, dan sta je er weg.
1: Dat sta ik nu ook al, denk ik. Maar één ding zeker, het is super gezellig, want ik weet niet of de mensen thuis kunnen horen, maar de vloer plakt en dat is altijd goed nieuws, toch?
2: Ja, maar dat komt vooral door mijn collega's. Want ik doe het allemaal heel netjes, maar de collega's zijn stukdommer.
1: Die gooien te langs.
2: Ja, die gooien ernaast.
1: Dankjewel, succes nog eventjes. Nou, je hoort het zelfs achter de bar, hier is het gezellig in het Agora Theater, waar Sea Bottom nog steeds van kracht is, om het zo maar te zeggen. En nu begint langzaamaan het leeg te stromen. Dus ik denk dat Edcilia bijna klaar is. En dan bereiden we ons voor. Ja, Marcel, misschien kun je mij nog wat laten spelen hier in de foyer.
0: Nee, maar we gaan nog even naar Edcilia, want ze doet nog een nummertje.

En Celia Romilly live uit de grote zaal hier op het Sea Bottom Muziekfestival. In de kleine zaal. Ik moet eigenlijk zeggen in de Cool Jazz Club, waar wij op dit moment aanwezig zijn, daar speelt Michael Varenkamp en Bas van Lier. Daar gaan we even naar luisteren.

0: als je nou denkt, wat is dit een bekend stijltje?
1: Het zou kunnen kloppen. Eigenlijk heeft deze Michael Varenkamp, de trompet en de zang, die heeft eigenlijk zijn roots liggen bij Louis Armstrong. En dat hoor je toch wel terug, hoor, denk ik. Louis Armstrong natuurlijk, de trompetist uit de jaren 30. Ook wel Satchmo genoemd. En naast hem Bas van Lier. Hammond organist, in ieder geval vanavond. Hij is ook de bandleider. Ja, Hammond eigenlijk een onmiskenbaar instrument. Ook uit deze jazzmuziek. Ze kennen elkaar al vanaf kind. En dat kan je ook horen in hun muziek. Michael Varenkamp, Bas van Lier.

0: In dit geval vooral Hans van Lier op de Hammond. Een van de meest veelzijdige toetsenisten van Nederland op dit moment. Het Seabottom Muziekfestival. Daar luistert u naar live bij Radio Lelystad. Tot aan middernacht zijn wij bij u aanwezig. Zometeen in de kleine zaal gaat Hans van Lier optreden. In de grote zaal hebben wij nog This is Tina. Nou, het woord zegt het al, hè? Tina Turner. En op dit moment hoort u inderdaad het duo Michael Varenkamp en Bas van Lier. Hier live vanuit de Cool Jazz Club in de Augera. Zometeen dus Hans van Lier. Maar nu eerst even het nieuws van 11 uur.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 11 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een marsloper door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Portugal en Salto, Jamaican. Bam, bam. Aanwezig op het Seabottom Muziekfestival zijn wij bij Radio Lelystad tot aan middernacht. En dat betekent dat we het laatste uurtje van vanavond ingaan met wat hebben wij toch in petto, zeg. Oh, Hans van Lier zometeen in de kleine zaal. This is Tina gaat nog optreden. En op de achtergrond Michael Varenkamp en Bas van Lier. Hier in de kleine wisselfoyer, moet ik eigenlijk zeggen. Omgedoopt tot de Cool Jazz Club. En ik kijk even naar mijn technicus, want wij zitten eigenlijk te wachten op Hans van Lier. Over 5, 4, 3, 2, 1. Oh, dit is ook een lekker liedje, inderdaad.

0: acteurs in Amerika. De Neville Brothers noemden ze zich. En dit is echt een van hun grootste hits. Yellow Moon, daarvoor Wouter Hamel met Don't Ask. En dat begon het laatste uurtje van ons live aanwezigheid bij het Seabottom Muziekfestival.
1: Nou, ik moet wel zeggen, die tijd vliegt voorbij.
0: Jazeker, zeker, zeker. We zijn in afwachting van Hans van Lier. Die zou om 11 uur beginnen in de kleine zaal. Die is nog niet bezig. Maar nou moet ik bekennen wat wij hier horen op ons op de achtergrond. Ja. Dat is toch wel even grandioos, of niet?
1: Ja, het is hartstikke mooi. En het grappige is, dat ik hoorde het... ik was net in een andere zaal, toen hoorde ik jou praten. Maar door jouw microfoon heen komt ook die muziek. Het is echt... Het is overweldigend hard en mooi ook, zeg maar. Dus wat dat betreft is het echt genieten. En het leuke is, kijk, je ziet allemaal mensen en dan gaan die hoofden...
2: Ja.
1: Even ter voorbeeld. Je had dus van die op de hoedenplank, ja. Van die hondjes... En
2: oh ja,
1: van
2: die gingen met hun hoofdje heen en weer.
1: Nou, dat zie je al die hoofdjes hier ook doen. Dat is heel leuk.
0: Ja, twee heren in ieder geval die de ziel van jazz echt ademen. Ze reizen al decennia lang samen de wereld rond. Et cetera, et cetera. Ga nog even heerlijk... genieten van Hans van Lier.
1: We gaan naar Hans van Lier
0: in de kleine zaal. De zogenaamde Funk Blues Factory. Echte, ouderwetse, lekkere blues.

0: Hans van Lier vanuit de kleine zaal. De Funky Blues Factory. Ja, gewoon ouderwetse fashion blues rock. En ook dat is mogelijk hier op het Seabottom Muziekfestival. In de grote zaal een eerbetoon aan Tina Turner. Matthijs.
1: Ja, ik sta inmiddels op het balkon van de grote zaal waar Tina zojuist begonnen is. Ik zal de zaal inlopen. Nou, qua looks is het 1-op-1 Tina. In de iets jongere jaren zelfs. En qua dansen is het ook 1-op-1 Tina, kan ik je bevestigen vanuit deze hoek. Ze doen het hartstikke leuk. En het is een, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 koppige band die hier staat. En ik denk dat ze er wel een showtje van gaan maken. De zaal beneden staat in ieder geval helemaal vol. Hierboven is het wat leger nu, maar beneden is het helemaal vol. En ik denk dat het niet heel lang duurt voordat iedereen weer gaat staan. Want op dit moment zitten ze nog en aan de zijkanten staan ze. Maar joh, ik zeg, dit gaat één groot feest worden. Luister maar.

0: Radio Lelystad, 90.3 FM.
1: Oh, one, two, three, ow!

only us.

you do it firm, okay? You know how Tina likes it. Nice.

0: Nou, hoe zou dit nummer toch heten? What's Love Got to Do With It? This is Tina live on stage bij op de zogenaamde Soul Stage hier in de grote zaal van de Agora. Want daar zijn wij nog steeds aanwezig tijdens het Seabottom Muziekfestival.
1: Het is wel het staartje, denk ik. Hè? Het laatste optreden van deze ruimte waar wij zitten, de Cool Jazz Club, is zojuist afgelopen.
0: Ja, en ja, ik hou ervan. Ik meen ik serieus.
1: Dat het afgelopen is of de muziek?
0: Ja, nee, dat het afgelopen is, vind ik wel jammer. Michael Varenkamp, ja. Ik ben misschien, ja, mensen die mij kennen, die weten dat. Ik ben begonnen als percussionist, ja. Trompetist.
1: Ja.
0: Dus, en in mijn opvoeding was Louis Armstrong was mijn idool.
1: Oh ja.
0: Dus toen, ja. Toen ik dit hoorde, had ik zoiets van, ah, geweldig.
1: Ja.
0: Ik vind dit zo gaaf.
1: Ik kan me dat goed voorstellen.
0: Meen ik serieus. Ja. Maar ja, we maken radio, dus we kunnen niet alles horen. En nee. We hebben meerdere podia waar wij ons de technicus, even een insightje, de technicus
1: ja,
0: die hier staat, daar hebben wij vanavond heel goed contact mee. Dus die kwam even om het hoekje kijken van, hey joh, wat gebeurt er allemaal?
1: Ja, ik heb een wandje verzet. Dat vond hij niet zo leuk, denk ik. Maar ik wilde even een wandje neerzetten, want bij mij... Oh, ik denk hij gooit hem om.
0: Oh,
1: wat
0: nee,
1: een poef, jongen. Ik schrik me rot. Maar in ieder geval, we hebben een kleine aanpassing gedaan. Want met een heel klein beetje geluk krijgen we zo meteen hier nog even Edcilia Romley die hier aanschuift.
0: Ja, dat zou wel heel leuk zijn. Als
1: zou
0: dat,
1: leuk zijn.
0: Als
1: en heel
0: dat
1: bijzonder,
0: is.
1: Omdat ze toch niet heel erg... nee, ze is nog niet helemaal opgeknapt, heb ik begrepen.
0: Nee.
1: Dus dan is het wel heel erg leuk als ze hier...
0: Moet ze vroeg naar bed?
1: Nee, maar zo'n optreden...
0: Had gekund, hè?
1: Misschien kost het wel heel veel pijn. We gaan het gewoon zo meteen aan de vragen, denk ik.
0: Ja. Ja, hoe was het? En dat soort dingen. Want dat is een beetje de standaardvraag die wij aan ieder artiest stellen vanavond. Van hoe was het? Want ja, wij kunnen natuurlijk alle feitjes wel opgenomen van alle artiesten die hier komen.
1: Ja.
0: Het leuke van Edcilia is natuurlijk dat zij uit Lelystad komt. Hè. Ik bedoel, ze heeft hier op de Letaren gezeten.
1: Precies,
0: daarna naar de Rietlanden. Ja. MBO-college het Roer. Dus voor een beetje Lelystedeling zijn dat allemaal bekende namen.
1: Ja.
0: Dus ja, het is natuurlijk heel leuk dat zij hier vandaan komt. En natuurlijk getrouwd met ook een hele bekende uit de muziekscene.
1: Niet uit Lelystad?
0: Niet uit dat weer dan, nee.
1: Uit
0: ja,
1: maar mooie
0: Amsterdam. Dat heeft dan weer uit Lelystad verjaagd, hè, zeggen we dan.
1: Nee, want ze komt iedere keer weer terug. Dus ze het is niet verjaagd. Nee, het is gewoon, ze woont ergens anders.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja.
0: Maar dat zometeen, we hopen haar zometeen dus hier in onze mini-studio te gaan treffen.
1: Ja.

0: Soul Dripping, zo heet de band. En de titel, dan moet ik. Ik gooi mijn hele computer hieruit.
1: Jij dacht, ik log alvast uit.
0: Het is echt ongelooflijk.
1: Nee, maakt niet uit. Je bent ook al bijna 5 uur aan het radio maken hier.
0: Dat is waar. Live vanuit de Agora hier op het Seabottom Muziekfestival zijn wij nog steeds tot aan middernacht durven wij nog wel de uitzending in te gaan. afgesloten, Edcilia Romley van Podium. Geweldig optreden. En laat ze tegenover ons zitten.
2: Hey!
0: Te gek, joh. Hartstikke welkom.
2: Nou, dankjewel.
0: Ik had het net... Ja, je komt uit Lelystad. We hebben net al wat over je verteld. En hartstikke leuk.
1: Alleen goede dingen.
0: Allemaal scholen waar ik ook op heb gezeten. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. Wat mij belangrijk was van... Hoe gaat het met je en hoe ging het?
2: Nou, het gaat gelukkig nog goed. Morgenochtend zal ik echt weten hoe het met me gaat. Ja. Aangezien ik dus 2 weken geleden door blinde darm ben al geopereerd. Ontstoken blinde darm. En dit was mijn allereerste optreden weer nadat ik 2 weken echt... Nou, maandag is het 2 weken. Ik ben nog eigenlijk bijna net na de... Nog niet 2 weken, maar dit is het eerste optreden die ik weer heb gedaan. Ik vond het heel spannend. Er waren ook heel veel mensen tegen thuis in de familiekring. Die zeiden, hoezo ga je nu al optreden? Je moet nog even uitrusten. Maar ik vond het zo lastig om zo 2 weken thuis te blijven zitten. En ik moet zeggen, dit vond ik wel echt een heel leuk optreden. Het Seabottom Festival was vorig jaar zo leuk. En ik vond het zo jammer dat we het niet echt zeg maar netjes af konden maken. Omdat techniek ons helaas in de steek liet. Dus ik voelde me soort van verplicht om hier te zijn.
1: Ja.
2: En ik kon niet uitleggen aan iedereen thuis waarom. Want ze zeiden van, ja, het is toch gewoon een optreden. Kan toch iemand anders gebeld worden? Ik zeg, nee, dit is Lelystad. Dit is de Agora Theater. Ik zeg, dit is Seabottom Festival. Ik moet hierheen. Dus... en ik vond het echt geweldig leuk. Het publiek, ik voelde me thuis. Het was een warm bad. Ik heb, ik ging eigenlijk veel te lang door. Het was helemaal niet de bedoeling. Maar,
0: het viel mee, hoor, volgens mij. Het viel reuze mee. Kijk, vorig jaar hadden we natuurlijk inderdaad een probleem met het geluid.
2: Ja.
0: Waardoor je uiteindelijk later wel weer verder kon.
2: Ja, maar het was niet meer. Ja, stopt op het hoogtepunt, zeg maar, toen het geluid...
0: Eigenlijk ben je er dan een beetje uit.
2: Ja,
0: zoals moet ik het dan een beetje noemen. En om jezelf dan weer te herwinnen.
2: Het programma was helemaal niet meer. Het klopte allemaal niet meer. Want er moest iemand na mij. En het was allemaal weer allemaal opgeschoven. En het was gewoon niet meer. Het sausje was weg. En het was
0: vanavond nu weer alles goed gemaakt.
2: Ja, toch?
0: Ja, ondanks de operatie. We hebben het optreden natuurlijk kunnen luisteren. Hij heeft het ook nog een beetje kunnen zien.
2: Dus het was ook een beetje kunnen mixen. Een beetje mooi maken. Want ik moest even wennen. Ik heb helemaal niet gezongen. Dat was heel raar. Ook. Dus ik moest wel eerlijk bekennen. Het was misschien niet mijn meest beste optreden. Qua als ik praat over zangtechnisch. Want ik kan heel weinig druk geven vanuit mijn buik. Dus ik moest wel even... Af en toe had ik geen controle over mijn stem. Maar we hebben ons best gedaan.
1: Maar heb je die zaal gezien?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, het was wel een feestje, hè?
1: Ja, het was wel een feestje, hè? Ik kwam bovenop de... Ik ging hierboven kijken, die bovenste ring, hè? Het grote zaal bestaat uit 2 ringen. Je kan van boven, zeg maar, een balkon, maar dan heel groot. En ik kwam daar het balkon op. En ik dacht, oh, hier staat iedereen te dansen op dit balkon, wat leuk. En ik keek naar beneden en niemand zat op een stoel. Maar iedereen stond in gangpaden en zo, weet je wel. Maar dat zegt toch iets over het optreden, denk ik.
2: Ja,
1: dan,
2: ja, maar ook gewoon... Ja, het was gewoon een warm onthaal. Het was gewoon heel tof en... En ja, het is fijn dat je op deze plek allemaal soulmuziek en nummers kan doen die je te gek vindt.
1: Ja.
2: En ik hou van soul en pop eigenlijk, /R&B pop. Ja. En dat kon ik hier helemaal doen, dus dan komt het helemaal tot z'n recht. Iedereen hield ervan, houdt ervan, dus het is top.
1: Ja, en nu weer rust nemen of
2: Nou ja, ik moet eerlijk bekennen, ik had al een drukke maand. Dus ik heb al best wel veel moeten cancelen afgelopen 2 weken. Waar ik heel erg van baalde, want ik cancel nooit. En aankomende woensdag staat er weer wat op programma en optreden. Dus ik ga wel nu wel even morgen plat liggen.
1: Ja.
2: En heel rustig aandoen maandag. En hopelijk woensdag weer even aan de motor aandoen.
0: Ja. Gewoon lekker in de watten laten leggen thuis.
2: Ja.
0: Heerlijk.
2: Ja, zeker. Maar dat komt helemaal goed.
1: Maar wij zijn eigenlijk het bericht op jouw social media. En echt de gonsten door Lelystad heen. Ja. En dat was eigenlijk...
0: Ja, ja.
1: En nu, hoe kan dit? Ja. En nu, weet je wel dat. Maar goed, dus iedereen was onwijs blij, zeg maar, toen jij echt op het podium op kwam lopen. Dacht ik, ja, het is echt.
2: Het is er echt. Ja, maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik krijg ook energie hiervan. Hè? Dus het is ook een medicijn, zeg ik altijd, muziek en zingen. Het is natuurlijk zingen wel, ja, daar heb je je lichaam helaas wel voor nodig.
1: Ja.
2: Maar het is een of andere manier, als de muziek, ja, als dat gewoon aangaat, dan ga jij ook aan. Het is gewoon een beetje een medicijntje eigenlijk. Dus ik heb hier heel veel energie van gekregen. Je ziet dat ik stuiter nog steeds. Ja. Ik heb
1: zo moet dat ook.
2: Op de bühne gestaan. Ik moest eerlijk bekennen, voordat ik hierheen kwam, was ik wel heel moe, want ik ben nog best wel, ja, de narcose duurt ook nog een tijdje voordat het echt helemaal uit je lichaam is. En ik zit heel veel pijnstillers, heb ik gehad. Dus ik ben niet helemaal in vorm. Maar ik heb wel, toen ik op de bühne stond, was het zoiets van, ik ga nooit meer weg. Weet je wel?
1: Ja, terecht ook. Hey, wil je het nog even heel kort hebben over de muziekspeelplaats?
2: Ja.
1: Want dat gaat hartstikke goed hier.
2: Ik ben zo blij. We hebben er hier al twee.
1: Ja.
2: En weet je, dat is eigenlijk begonnen door mijn man, Tjeerd Oosthuis. Heeft samen met een goede vriend van hem is het opgestart. En ik ben eigenlijk ambassadeur vanuit Lelystad. Omdat ik dacht, ja, in Lelystad er moet er ook eentje komen.
1: Correct.
2: Nou ja, ik steun het zo erg met mijn hart. Omdat ik ook vind dat de kinderen gewoon... het wordt steeds erger, de criminaliteit. We moeten er gewoon voor zorgen dat kinderen iets leuk vinden om te doen. En ook iets samen gaan doen. En ook een doel hebben. En ook dit muziek doet zoveel bij kinderen. Je ziet het. Ik ben ook daar geweest bij die speelplaats. Kinderen komen snel uit school, komen ze naartoe. Samen muziek maken. Je hoeft niet... er zijn soms heel goede talenten tussen. Maar soms zijn er mensen die of kinderen die misschien niet het grote talent hebben, maar wel het heerlijk vinden om te zingen. En samen iets doen. Teksten schrijven. Ze worden wat verbaler. Ze zijn niet meer verlegen. Ze hebben het gevoel dat ze... Het doet zoveel voor de brein en voor iedereen. En het is mooi om te zien dat ze die kinderen, zeg maar, iets met wat niet geld kost. Want het kost geen geld als je daarheen gaat als kind. Mm-hmm. En daarom zoeken we ook nog steeds donateurs die het steunen. Want door middel van geld kunnen wij de begeleiders en de mensen... betalen die daar heel hard voor werken.
1: En zo, maar dat hoef je ook allemaal niet mee te nemen. Je komt gewoon na school, kom je een buurthuis in gelopen en vanaf daar begint het muziek maken.
2: Ja, en het is heel tof ook wat hier in Lelystad, de Cubus, die helpt ook heel erg mee met het lenen van instrumenten en het steunen en supporten. Want ik vind ook dat we samen moeten werken, want het is natuurlijk iets wat voor iedereen heel fijn is. En het is zo tof dat Cubus ons ook helpt hier in Lelystad. En ja, het is gewoon, en we hebben er nu ook in Utrecht, in Rotterdam en in Zeeland. Ja. Het groeit gelukkig, maar we moeten geld blijven krijgen, dus ik roep het nu ook nog een keer.
1: Ja, heel goed.
2: Weet je, want het kost wat om mensen te vinden die daar op die plek die kinderen een veilig gevoel geven. En die moeten daar zijn om ze te begeleiden. Je kan zanglesje krijgen, een workshopje krijgen. Met trommelen, percussie, pianoles. Weet je, allemaal workshops worden er gegeven. Ja. En die kinderen zijn dan lekker met muziek bezig, met iets goeds.
1: En dat is heel goed.
2: In plaats van het hangen.
0: En nou ben ik al heel lang uit jonge kinderen. Maar nou vraag ik me één ding af. Jullie hebben bijvoorbeeld, ik weet niet hoe oud jouw kinderen nog precies zijn, maar jij hebt nog in ieder geval jonge kinderen. Ik had vroeger op school 9 van de 10 leraren die bespeelden een instrument.
2: Ja.
0: Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is.
1: Ja, er zijn heel veel
0: leraren die zaten gitaar te spelen in de klas en te zingen. Oh, en dan deed je mee.
1: Ja, er zijn leraren nog steeds inderdaad die ook muziek heel leuk vinden. En dat dus inderdaad ook in de klas doen. Maar je ziet heel veel workshops vanuit de Cubus. Ja. Die dan een dag naar die school te komen.
2: Oh, ja.
1: En die kinderen allemaal laten trommelen. Nou, dat is echt heel leuk voor de hele buurt. Ja. Maar, het is wel echt onwijs leuk. Want die kinderen gaan echt helemaal los. Ja. Maar ook die kinderen die altijd achter in de klas in een hoekje stilzitten. Ja. En die komen helemaal
2: op. Weet je. Ja. En dat is dus zo mooi wat muziek doet.
1: Ja.
2: En ik was ook jong. En mijn moeder, ik had een alleenstaande moeder die niet dan het geld apart kon leggen om mij op muziekles te zetten. Want het is ook een luxe, dat instrument kopen. Het is ook duur. Dus zij moest natuurlijk haar geld voor andere dingen inzetten. En ik heb het ook op de eigen andere manier geleerd. Door lekker muziekjes aan te doen thuis en mezelf te leren zingen. En zo is het voor mij dan helaas niet. Maar voor sommigen
0: niet.
2: Ja. Ik heb het geluk gehad om zeg maar daardoor wel een carrière te kunnen maken.
1: Ja. Ja.
2: Maar dat is voor sommige kinderen niet. En ik vind dat er altijd een kans moet zijn voor alle kinderen. Maakt niet uit waar je vandaan komt. En daarom zijn het mooie plekken voor in de wijken waar het meest nodig is.
1: Nou, onwijs bedankt dat jullie, want het is een heel team inderdaad. En een tweede geopend heeft hier in Lelystad. En dat jullie dat inderdaad niet alleen in Lelystad doen. Maar op veel meer plekken in Nederland. En daarmee kinderen ook een mogelijkheid geven om zich te uiten. Dus dank je wel ook namens die kinderen, denk
2: lief.
1: Ik dan. Want, ik ben bij die opening mocht ik zijn. Hè,
2: en daar bij de Brink of bij de andere?
1: Nee, bij de andere was ik de allereerste mocht ik dan zijn. En je zag ook die kinderen die dat dan, zeg maar, de bloeien gelijk op. En dan denk je, oh ja, dat, Dat is voor een heel goed doel, zeg maar.
2: Ja, je wordt zo blij van. En ja. Sommige mensen vragen ook, maar wat doen ze dan precies? Nou, gewoon muziek maken met elkaar.
0: Ja.
2: En
0: gewoon heel simpel.
2: Heel simpel, laagdrempelig. Kinderen van 7 tot 13 jaar ongeveer. En dat werkt gewoon hartstikke goed. Dus, ik heb zelf een dochter van 13 en de andere is 16. Twee dochters. En ja, die groeien op met een piano al in huis. En met heel veel muziek om hen heen. Maar ja, sommige kinderen die hebben het talent. Of die zijn eigenlijk heel goed in heel veel dingen. Maar die hebben niet die piano staan of de gitaar precies. liggen.
1: Ja.
2: Hè? Dus daar moet je gewoon ook voor zijn.
0: En zijn het toekomstige muzikanten of zangeressen?
2: Nou, het is heel erg, maar mijn kinderen zijn inderdaad heel talentvol. Ik zeg het zelf.
0: Nou, twee talentvolle ouders.
2: Ja, maar toch, het is niet altijd gezegd. Hè?
0: Dat ben ik met je eens, genen zitten er toch.
2: Het is heel erg, ja. En de jongste is echt ons pianistje en die heeft een gehoor van hier te Tokio. Is net de vader, die zou ik zeggen producertje.
1: Ja.
2: Die hoort alles, die weet welke noot hier en daar en die speelt echt geweldig piano. En de oudste die danst en zingt en die kan ook zichzelf begeleiden en ook nog best leuk. En die zit nu net op het Herman Brood Academie. Dus die is helemaal gelukkig in de
1: Utrecht. Die zit ook op de juiste route ook. Dan.
2: Ja, dus maar alle twee vinden ze het superleuk om muziek te maken. Ik zelf moet soms roepen, ik wil alles uit, stil. Geen lawaai, muziek, uit.
1: Kan dat bij jullie thuis, helemaal stil?
2: Nou, bijna niet. Het is niet te doen. Dus soms vlucht ik naar mijn moeder in Lelystad. Echt, dat ik denk, ik wil weer rust. Nee, maar het gaat bij ons één stuk door. Super, super. En als ik aan me voorbereiden ben, zoals nu voor 14 november in het AFAS, waar ik mijn 30-jarig jubileum vier, dan ben ik heel veel muziek aan het spelen en afluisteren en weer terug in de tijd. En dan horen zij, dan beginnen zij ook weer mee te blaren en mee te spelen. Het is wel superleuk.
1: En tot slot, kunnen we nog kaarten kopen? Of?
2: Ja, maar je moet wel snel zijn, want het is al bijna uitverkocht. Ze hebben nu zelfs rijden erbij gezet.
1: Oh.
2: Nog een extra rij op de vloer.
1: Dus je podium wordt steeds kleiner.
2: Ja,
1: je staat straks op een bierkratje, maar dan kunnen
2: precies,
1: we heel veel meer
2: precies.
1: mensen bij.
2: Nee,
1: ja,
2: maar het is allemaal seated, leuk. Dus ook voor mensen die iets minder mobiel zijn, want ik wilde gewoon theater een beetje daar brengen in de AFAS. Het is een grote popzaal natuurlijk. En ik wilde gewoon dat iedereen moest kunnen komen. En ik zelf, als ik naar een feestje ga, wil ik ook soms zitten. Als ik denk, jezus, 3 uur staan. Dat is ook niet voor mij meer.
1: Ja.
2: Maar het is bijna uitgekocht. Maar er zijn nog kaarten. En het wordt een groot feestje op 14 november in AFAS Amsterdam.
0: Goed. Ed Cilia, hartstikke bedankt dat jij toch even tijd kon vinden om bij ons aan te schuiven. Heel veel sterkte met je gezondheid.
2: Ja,
0: dat in ieder geval.
2: Zeker.
0: En heel veel plezier met je optredens en de rest.
2: Ah, oh, lief. Nee, je ziet het, hè? Je gooit er een kwartje in. Komt er heel veel uit.
1: Nee, dat is alleen maar leuk.
2: Buikpijn of geen buikpijn. Het is gewoon de giller dit. Dankjewel voor mijn tijd, voor jullie tijd.

0: Cecilia Romley, je laat me zijn. En we spraken net met haar hier live op het Sea Bottom Muziekfestival in de Agora.
1: Ja, maar ja, aan al het goede komt ook een eind. En we zitten zo nog 2 minuten voor het einde van de show. En we hebben Porsche zover gevonden om even naar onze studio toe te komen. Want ja, je bent er maar druk mee op zo'n avond, of niet?
2: Ja, ja, druk, maar ik loop ook gigantisch te genieten en apetrots te zijn.
1: Ja, want jij bent, dat heet officieel festivaldirecteur, heet dat zo?
2: Festival, ja, festivaldirecteur.
1: Dus
2: ja.
1: Dat betekent dat het is eigenlijk allemaal jouw verantwoordelijkheid, zeg maar.
2: Ja, is ook zo. Ja, maar ik heb natuurlijk wel een fantastische groep om mij heen. Het Sea Bottom, de stichting Sea Bottom.
1: Ja.
2: Daarmee organiseer ik het. Maar goed, ik trek de kar, dat klopt.
1: En hoe was de avond?
2: Ja, fantastisch. Ja, het is nog niet klaar, hè? Het duurt tot 1:30 nog. Maar voor jullie in de zendtijd is het over.
1: Ja.
2: Nee, het is een fantastische avond tot nu toe. Ik heb echt... ik loop als een aap met van die, een aantal van die dingen
1: erom.
2: Ja,
1: precies. Ja. Hartstikke goed. Leuke artiesten. En wat ik zo grappig vond vanavond is... we spraken een aantal artiesten en die zeiden... ja, eigenlijk gaan we altijd gelijk weg, zeg maar. Ja. Maar bij deze blijven we altijd hangen.
2: Ja, ja, dat hoor ik vaak. Ja, dat vinden ze leuk.
1: Dus het zal heel druk zijn in de artiestenlounge... met heel veel witte ballen, denk ik. Want
2: Maar ze luisteren ook naar elkaar. Het is ook een beetje ons kent ons, dit wereldje. Ja. Ja. Het is natuurlijk een circuit waarin ze allemaal wel bewegen.
1: Ja.
2: En ze vinden elkaar ook leuk te zien optreden.
1: Kijk,
2: ik vind het zo
1: leuk. Mooi. Ja. Nou, enorm bedankt dat wij hier weer onze studio mochten bouwen... in een van die mooie zalen hier.
2: Ja.
1: En wij hebben er ook enorm van genoten. Ook omdat het zo leuk is om voor iedereen die er niet bij kan zijn... om wat voor reden dan ook, toch een beetje die mensen erbij te kunnen laten.
2: Ja, dat is leuk. Ja, dus, is goed.
1: Dus enorm bedankt dat we die gelegenheid hadden.
2: Graag gedaan. En volgend jaar nodig ik je bij deze weer uit. 18 september. Weer in de Agora.
1: Ik vind het een perfecte afsluiter.
0: We zetten hem in de agenda.
1: We zetten hem erin. Okay. Enorm bedankt. Ook
2: jullie
1: aan
2: ook
1: de mensen hier van het team.
2: Dat.
1: Allemaal voor een hele lange show. Want 5 uur lang radio maken is een hele lange show. En ik hoop dat u thuis ook ervan genoten heeft. En heel graag tot de volgende.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo